0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

is iemand die van je houdt. Maar hou eerst van jezelf, dan komt goed nieuws vanzelf.

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn twee dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud-Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week, maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een vijftigtal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een tweede persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de twee voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in twee sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is de nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de derde ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in twee sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de achtste finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Boskova. Boskova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27ste. In het mannendubbel heeft Sander Gillé de derde ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempe uit het dubbeltoernooi na verlies in de tweede ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Het blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

0: In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn twee dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week, maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een vijftigtal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een tweede persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de twee voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in twee sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is de nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de derde ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in twee sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de 8e finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Boskova. Boskova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. In het mannendubbel heeft Sander Gillet de derde ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempe uit het dubbeltoernooi na verlies in de tweede ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Het blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471-76-8138 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
1: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
0: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1-zege tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma Lease Bike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.

0: www.ofwat.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
0: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.

0: jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
1: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
0: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1 zege tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma Lease Bike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Hey hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
5: Radio Memory.

0: uit 1981 en You Are My Musician.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Deze zomer geniet je van de mooiste herinneringen met zomerse Muzikale Parels. Een hele zomer lang hoor je hier de mooiste muziek uit de vorige eeuw. Vergeten klassiekers, een one-hit wonder, Christophe Van Damme met Hit Story en tijdloze hits die je meteen meenemen naar zomer.

0: kent zeker de vaste plaat van Kashmir en Love's What I Want. Wel, die is gebaseerd op deze plaat van Leo Sayer uit 1977. Easy to Love. En nu gaan we naar de Golden 60s. We zitten op onze poep. Sitting on the Dock of the Bay. Dit is Otis Redding.
1: Sitting on the dock of the bay.

0: Welke werd uitgebracht op het eind van de jaren 80. Tambourine was dat, een High Under the Moon. Een hele zomer lang grasduinen we alweer in mijn privé vinylplatencollectie. En laten we mijn platendraaier op 45 toeren draaien.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 19 juni 1971. Dave en Ansel Collins met Double Barrel. Deze single stond 3 weken op nummer 1. Het nummer werd geproduceerd door Winston Reilly. Double Barrel die bracht reggae voor het eerst naar de top. Het duo kwam uit Jamaica. Ook in het Verenigd Koninkrijk werd het een hit. Het nummer inspireerde latere reggae-successen. In Nederland en België bleef het uniek in zijn soort. Double Barrel geldt als een mijlpaal in de reggae.
1: Dit is een 70s vinylparel.

eigenlijk catalogeren onder de One Hit Wonders. Junior was dat, uit de hitlijsten van 1982. Mama used to say. En nu gaan we naar de jaren 90, net voor...

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christel van Dam.
2: De hit High Energy van Evelyn Thomas uit 1984 ontstond door de samenwerking tussen de Amerikaanse zangeres en de Britse producer Ian Levine. Levine had Evelyn Thomas al in de 70s ontdekt. Hij wilde een nieuw geluid creëren dat de energie van disco combineerde met modernere elektronische synthesizers. Samen met co-auteur Fiacre Trench schreef hij High Energy specifiek om dit nieuwe genre te definiëren. Hoewel de term High Energy al werd gebruikt in de clubscene, zorgde het enorme succes van dit specifieke nummer ervoor dat de naam van het genre definitief gevestigd werd bij het grote publiek. Het nummer werd in de zomer van 1984 uitgebracht en groeide uit tot een klassieker in de dancescene. De tekst van het nummer beschrijft een intense, bijna overweldigende liefde die gepaard gaat met de hoge energie waar de titel naar verwijst. Het succes van het nummer maakte Evelyn Thomas tot een icoon in de discogeschiedenis. Een status die na haar overlijden in juli 2024 door fans wereldwijd werd geëerd.

0: voor deze week. Afric Simone en Ramaya. Het is een vrolijke klassieker die meteen zorgt voor sfeer, een zomerse vibes en een glimlach op je gezicht. En die Afric Simone die scoorde hiermee een onvergetelijke hit en blijft garant staan voor pure ambiance.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.

Alison Moyet, dat was een Britse zangeres met een krachtige, herkenbare, soulvolle stem. Ze werd begin van de jaren 80 bekend als de helft van het synthpop duo Yazoo. En dat samen met Vince Clarke. Ze scoorde onder andere hits met Only You and Don't Go. En daarna ging ze solo. Is

0: jaren 80 het goede doel, de band. Die werd vooral bekend door Henk Westbroek en Henk Temmink, die het creatieve hart van de groep vormden. Dit is een minder gekend plaatje van hen in het leven.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1978 met het Britse duo Marshall Hayne. Ze braken door met een zomerse hit Dancing in the City. In Duitsland stond het nummer zelfs op 1. Ook in andere Europese landen werd het een succes. De frisse popsound typeert de late 70s. Kit Hayne ging later solo verder en Julian Marshan werkte verder aan andere projecten. Het nummer werd geproduceerd door Christopher Neal. Het groeide uit tot een vaste waarde op retrozenders. En Dancing in the City ademt pure zomer. Het is een song die meteen een glimlach oproept.

0: Tracy Oldman was dat uit de jaren 80 en Move Over Darling.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: Steeler's Wheel was een Schotse folkgroep uit de jaren 70, opgericht door Jerry Rafferty en Hugh Egan. De band werd veel bekend met de wereldhit Stuck in the Middle with You uit 1972, maar

muzikale parel uit 1973 van Steeler's Wheel en Star. En zo zit deze eerste muzikale parels voor dit nieuwe zomerseizoen erop. Wij gaan besluiten met een echt zomersmuziekje van Elvis Crespo en Suavemente. Graag tot volgende week.

0: jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
1: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
0: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1 zege tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma Lease Bike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

0: Ja,
1: goedemorgen. We zijn live, hè? We zijn live.
0: Goedemorgen, we zijn vandaag zondag. Als ik mij niet vergis, de 5e april.
1: Juist.
0: Dat was de verjaardag van mijn mama.
1: Ja.
0: Och, geheime. Hoe oud zou ze nu geworden zijn? Ze was van 36. Allee, reken een keer. 80 jaar ging ze worden vandaag.
1: Ja.
0: Oh. Maar ja, het is er al verschillende jaren niet meer. Maar wij zijn hier om een beetje muziek te maken. En niet wij alleen. Onze toneester.
1: Dank u. Ja.
0: Onze nasikenister.
1: Ja.
0: Ja. En we hebben twee sterkes. Een grote en een kleine. We gaan eerst een grote laten beginnen. Dag, Larissa.
2: Goedemorgen.
0: Het is mijn klein stemmetje. Dus Pascal, je mag iets overduwen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Zijn allemaal naar boven.
2: Zet mij maar wat luider.
0: Ja. Dat is de grote ster. En we hebben nog een kleine ster. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ah, moeder en dochter.
2: Dat stemmetje is al beter uitgeslapen.
0: Ze sliep misschien al vroeger, hè?
2: Dat kan ook, dat kan ook.
0: Ja. Dat kan ook. De mensen kunnen bellen om een klapje te doen met Larissa. 0266996660. En ze kunnen ook via de app, want ik heb gezien dat de app heel goed draait momenteel, kan je plaatjes aanvragen. Je doet maar je ding en je belt maar ons op ons nummer 0266996660. En dan gaan we een boek opgeven naar Larissa.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, en waar gaan we beginnen? Ik was, ach, nee.
1: Ja.
0: De ambiance maker. Dat is wel één, denk ik, van u.
2: Ja, het is toch wel... Is toch wel, en ook gek, hè. We hebben nu fans die zelf een hoedje hebben met mijn vogeltjes op.
0: Juist.
2: Dus het is echt gek hoe creatief dat ze ermee opgaan. Ja, het is waar.

0: Zo. Dat was, ja. Ik moet wel zeggen, als je die plaat zingt, dan komt de boel in gang.
1: Ja, echt. Maar dat is ook een beetje zoals onze Engelbewaarder. Hè. Mijn allereerste was eigenlijk een cover uit Nederland, hè, Engelbewaarder.
0: Ja.
1: En ook die, hè, als ik die nu eens niet zing, omdat ik denk... Ik heb hem al zoveel gezongen, dan zeggen ze op de laatste, zeg, je hebt uw Engelbewaarder niet gebracht, hè. Ja, dat ja, is echt zo. Dat is, dat een kleine is vogel zo. Is een beetje de nieuwe Engelbewaarder in het repertoire.
0: Ja. En ja, maar ik moet zeggen dat het jou de laatste tijd niet slecht afgaat, hè, met je carrière.
1: Nee, het is, het is eigenlijk de afgelopen jaren al met een pijl naar omhoog geschoten, maar ik mag mij gelukkig prijzen en hout vasthouden, hier is gelukkig heel veel hout, dat het zo blijft, dat het blijft groeien en dat we samen verder naar de toekomst nog allemaal hele leuke plannen hebben. Want ik heb ook weer een nieuwtje trouwens, die ik straks ga vertellen.
0: Oké.
1: Dus ik had het beloofd aan de mensen, ik had geschreven, zeker volgen, want ik heb toch wel weer een nieuwtje te vertellen.
0: Aha, maar jij staat binnenkort... In Sportpaleis. Hè.
1: Ja, de AFAS-droom, ja. Het is echt zot, hè.
0: Dat is toch een droom die uitkomt.
1: Hoe meer dat dichterbij komt, hoe meer kriebels dat krijgt. Dat is niet normaal.
2: Stress.
1: Ja, stress niet echt, maar gewoon gezonde kriebels. Echt zo, ik wil daar al gaan staan. Ik wil het al voelen. Ik wil het al, Ik zei het daarnet nog, hè. Soms vragen ze aan mij, hoe doe je dat toch? Al die optredens, gisteren waren het er 3 achter elkaar. Vorig weekend waren het er een reeks van 8. Dus maar toch, ik heb dat nog nooit aangevoeld als werken. Dat is gewoon plezier maken. Genieten, ik zie de mensen genieten, ik zelf geniet. Dat is een beetje mijn therapie ook. Hè.
0: Ja.
1: Op die moment laat

0: Gewoon alles los, je denkt niet meer na en je doet gewoon. Hè. Dat is zalig om daar je beroep te kunnen van maken. Dus ja, ik weet ongelooflijk hoe dankbaar dat ik moet zijn dat ik dit allemaal mag doen.
1: Ja, het is inderdaad plezant als wij zo een keer gaan feestdraaien of iets doen. En dan de mensen die bij u komen en zeggen, ja, goed jongen, ja, tof, we amuseren ons. Allee, gisteren ook, in het begin was er niet zoveel volk.
0: Nee.
1: Maar dan tegen dat jij bent aangedaan, dat was je tent al vol, hè? Ja, dat was dik in orde.
0: En ook, ze deden allemaal goed mee. Hè. Ja. Ja, er was een beetje een probleem met het geluid dat we achteraan een beetje trager binnenkwamen. Maar we maakten daar dan een moppeken om en we zeiden, de mensen van achter mogen niet trager komen, maar zolang dat ze maar meedoen, is het goed. Dat mag iets trager, maar
1: nee,
0: zolang
1: ze maar meedoen. Het was echt tof. En je hebt dan ook altijd je fans van mee.
0: Ja,
1: dus mensen die geïnteresseerd zijn.
2: Jonathan en...
0: Alice, ja.
1: Ja, Jonathan
0: zijn,
1: en Alice.
0: De sterke mensen achter mij. Hè, want ik zeg het ook, het is niet, ik heb nu 4 jaar carrière. Het is niet dat ik het allemaal alleen doe. Hè. Ik heb fantastische mensen achter mij. Mijn man.
1: Tuurlijk, de Stefan.
0: Mijn kindjes, ja. Want ook zij moeten heel veel opgeven. Ja. En in het weekend ook. Ja, onze sterren die is nu heel vaak mee. Maar de andere drie, ja, die moeten ook heel veel opgeven. Die moeten ook mama veel missen. En papa ook, want papa is er altijd bij mij. Maar ja, ik denk dat die ondertussen wel weten dat het ook is omdat mama het graag doet. En ja, hallo, hoe meer mama optreedt, hoe meer dat zij kunnen opdoen.
2: Hoe meer zij kunnen.
0: Voilà. Dus ik denk niet dat je zo hoort klagen.
2: Voilà, nee.
1: Hebben we iemand aan de lijn? Want ik zit hier.
2: Nee, het was Ron Miel, denk ik.
1: Oh, nee.
2: Voor de groetjes te doen aan Marissa.
0: Vele groetjes terug aan Ron Miel. Okay. En ik heb gezien op Facebook dat hij een ziekenhuisopname achter de rug heeft. Dus ook veel beterschap van mij.
1: Oké. Zeg, dan zie ik naast jou de mini-versie van Marissa.
0: Ons sterren.
1: We gaan ze er een keer bij vragen. Hey, sterke.
3: Hallo.
1: Het is allemaal aan jou. Zeg, als jij mag kiezen, niet meer naar school gaan en alleen zingen.
0: Ja.
1: Wat zou je doen? Toch nog naar school?
3: Oei. Toch nog naar school.
2: Bravo.
1: Dat is slim.
0: De twee blijven combineren. Ik zeg altijd, het is een droom en ik hoop voor haar dat hij ook mag uitkomen en dat ze er later ook mag van leven. En ja, dat ze nog groter mag worden dan ik. Ik wens haar dat echt toe. Maar een diploma is ook zo belangrijk.
2: Voilà.
0: Hè? Ja.
2: Nu toch?
0: Ja, wij in onze artiestenwereld, niks is zeker. Hè? Morgen kan het voorbij zijn. Ja. Ook voor mij. Hè?
2: Ja.
0: Morgen kan het voorbij zijn. En als je dan geen diploma hebt, dan denk ik, dan staat op die moment nergens. Dus het school is heel belangrijk. Het is ook zo dat als ik in de week eens een optreden heb en ze heel graag mee wilt, dat ik toch tegen haar zeg, lieve schat, school gaat voor.
2: Ja.
0: En dat ze toch mee moet. Ja, alleen dat ze toch mee moet naar het school met de rest. Dus dat is waar, is er.
1: Ja, en dat kan.
2: Is ze daarvoor dan boos?
0: Nee, ze snapt dat wel. We hebben wel vorig jaar, dus niet dit jaar, maar vorig jaar, zijn wij naar Benidorm geweest, een hele week. En dat was wel voor haar de hel. Wij waren weg, zij was naar school en dat was echt de hel. Esther, dat was niet zo leuk. Hè?
1: Dat zal wel. En niet mogen meezingen.
0: Ja, nee. En daarom hadden we dit schooljaar, eigenlijk in het begin van het schooljaar, de directeur aangesproken en gezegd, we hebben opnieuw een fanreis, maar naar Malgret de Maar dan. En ze zou heel graag meegaan, want voor haar was dat echt een ramp. Ook s'avonds. Zij was de enige die aan de telefoon echt aan het huilen was dat ze ons miste. Omdat zij dat ook niet gewoon is. De andere drie die zijn dat gewoon en die denken, mama, papa, amuseer jullie, we zien jullie snel terug. Maar zij is er altijd bij. Dat is waar, is er?
2: Ja.
0: Hoe voelde dat? Hoe voelde dat om ons te moeten missen?
2: Erg.
3: Ja.
1: Heel erg.
0: En toen zei de directeur, kijk, we gaan een deal sluiten met ons sterren. Als haar resultaten goed zijn, dan mag ze van mij mee naar Spanje. En ze is mee geweest naar Spanje.
2: Bravo!
1: Ja. Maar, en wat vond er nu van? Was het echt de moeite?
3: Ja,
1: het is echt de moeite.
0: Wij hebben daar eigenlijk in primeur onze nieuwe single voorgesteld. Allee, de single die toen op Moederdag uitkwam, maar wij zaten toen in Spanje. Dus Vleugels van de Wind is eigenlijk daar gelanceerd, in Spanje.
3: Toen hadden we het eerste keer live gezongen in het hotel dat we zaten.
1: Ja.
3: Omdat mama toen in de week 2 keer moest optreden. En het laatste optreden was bij de White Party.
0: Ja, klopt.
3: En daar hadden wij ons liedje voorgesteld.
1: Wow, super hè?
0: Ja, helemaal spannend.
1: Zeg, en jouw vriendinnetjes, wat zeggen die ervan?
3: Het was tijdens de show van mijn dansgroep, dus ze misten mij wel.
1: Ja.
3: Zeker ook van dansen.
1: Ja, want je kan ook heel goed dansen, dat moeten we bijzeggen.
0: Ze heeft trouwens opnieuw auditie gedaan voor het showteam en ze is naar de grotere groep gemogen. Dus ze is er door en naar een oudere groep.
2: Misschien binnenkort naar de Voice. Misschien binnenkort naar de Voice.
0: Ik heb al veel die opmerkingen gekregen en elke keer zeg ik, laat ze nog maar gewoon wat kind zijn.
1: Dus, ja. Het is toch vroeg, hè?
0: Ja.
1: Want, hoe oud ben je nu, Sterke?
3: Ik ben 10.
1: Tien, oh. Maar je ziet er 14 uit.
2: Ja.
0: Ja, we beginnen al in mekaars kleren te kunnen. En vooral zijn die van mij. Andersom
3: denk ik niet.
1: Nee. Maar ze is... jullie oefenen ook vaak thuis, denk ik. Want als je ziet hoe jullie perfect op elkaar zijn ingesteld, dat is wel opmerkelijk.
0: Ja, dat is... Maar wij voelen elkaar ook gewoon op het podium keigoed aan, hè. Dat is wel, hè. Ze is nu deze week, meegeweest naar de zangcoach ook. Dat inspireert dan allemaal wel. Zij staat hele dagen door te dansen en te zingen. Soms tot mijn frustratie toe, hè. Dat is waar, hè. Dan denk ik s'avonds, nu ga ik eens op mijn gemak in mijn zetel liggen.
3: En dan begin ik te dansen.
0: En dan begint zij te dansen en te zingen. En dan denk ik, Sterre, mama is tv aan het kijken. Maar ja...
3: Dan ga ik gewoon naar de garage en ook verder.
0: Dat is waar.
1: En de andere, de volgelingen, zijn die een beetje muzikaal? Of?
0: Wel, eigenlijk is het heel gek. Maar de jongste, die is heel, heel, heel geïnspireerd door alles wat met muziek te maken heeft. Staat ook hele dagen te zingen. Zou zelf haar eigen in slaap wiegen door een liedje te zingen. En haar lievelingsliedje is trouwens Baila Baila.
2: Ja, we gaan ze straks een keer draaien.
0: Ze maakt er een heel eigen tekst op dat ik soms denk, waar is die nu aan het zingen? Maar alleen, kom aan. En ze doet het ook wel. Ook heel graag. Want bijvoorbeeld op de communie van ons andere dochter, van ons Lente
1: ja.
0: Zei ik in de micro, ik zong Baila Baila en ze wou meezingen. En ik liet haar meezingen. Ja, het was toch alleen maar vrienden en familie die er waren. En ik zeg, dat gaat ook een vedette worden. En ze trekt de micro uit mijn handen en ze zegt... Ik ben een vedette. Ze is 5 jaar. Het is 5 jaar.
1: Ja, want jullie hebben allemaal mooie namen. Hè. Wacht, ik denk dat ik ze allemaal ken. Lente, Sterre, Winter.
3: Nee.
1: Maan. En wacht.
2: Niet zeggen. Storm.
1: Storm, ja.
0: Ja. Ja, storm. Ja, uw kleinzoontje noemt ook Storm. Ja, klopt.
1: Dus drie meisjes
0: en één meisjes en één jongen. En mijn zoon zit te zagen achter nog een broertje, maar dat gaan we toch niet meer doen. Hé,
1: Larissa, daar gaan ze toch niet meer aan beginnen. Zij nu uit de pampers.
0: Nee. Het zou ook niet fair zijn. Het zou niet fair zijn voor het kindje ook niet. Dus we gaan dat zeker niet. En ik zeg altijd tegen hem, ik zeg, lieve schat, stel u voor dat het opnieuw een meisje is, dan heb je nog meer miserie rond je hoofd. Hè. Zeg, we gaan dat niet doen.
1: Dat is schat.
2: Is ze aan het luisteren, Stef?
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Dat zal wel. Goed, we hebben iemand aan de telefoon, denk ik.
2: Met iemand live?
1: Ja.
2: Dan gaan we een keer luisteren.
1: Die hangt daar al een poosje. Hè.
2: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Tony. Goedemorgen, Hilde. Goedemorgen, Larissa. Goedemorgen, Sterre.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het is Geert uit Beveren.
0: Ja, ik herkende zijn stem al.
1: Goed geslapen, Geert?
4: Ja, heel goed geslapen.
1: Dat is altijd hoeveel te
4: horen. Want ik wist dat Larissa live was in de studio, dus ja, ik moet bellen, hè.
1: Super.
0: We hadden er wel wat reclame mee gemaakt, hè.
4: Ja. Larissa, ik heb een ding gekregen van Salem, dat jij misschien volgend jaar... Want volgend jaar is de 40e editie van Salem's Van de Reis.
0: Ja, want wij zitten diezelfde periode opnieuw in Slovenië dit jaar. Dus wij konden... Ik heb de vraag gekregen van Salem. Maar het probleem is dat wij onze eigen Van de Reis op dezelfde periode hebben naar Slovenië met de bus. En daarom was ik er dit jaar niet bij.
4: En misschien volgend jaar dat hij zei?
0: Ja, wel, ik kan al verklappen. Volgend jaar gaan wij met de paasvakantie een cruise doen. Dus ik weet niet of dat eigenlijk de fanreis er nog in... Maar we kunnen nog zien wat dat een agenda toelaat, natuurlijk.
4: Ja. Want wij gaan dit jaar ook terug naar bij Salem, hè.
0: Super, geniet ervan.
4: Ja.
1: Dat is toch. Zeg, Geert, jij wat de groetjes doen, hè?
4: Ja, ik wil de groetjes doen aan Vivian, die nu voorlopig in La Roche zit.
1: Ja.
4: Ook aan jullie allemaal in de studio.
1: Dank u.
4: Ook aan Johan de Radioman en Roosje.
1: Ja.
4: Aan Frans en zijn vrouwke, aan Rudolf en Anja.
1: Mm-hmm.
4: aan Jeremy, want ik heb gisteren zijn plaatje gehoord, dus een Franstalig plaatje.
1: Heeft hij nieuwe, is zijn nieuwe plaat thuis?
4: Ze hebben ze toch gedraaid gisteren, dus...
1: Ah, zijn vorige. Ja, Stiefleefster, Laconie. Ah, die gaan we straks ook een keer draaien.
4: Dan ook aan Danny de Groot.
1: Ja.
4: Aan Cindy en Wendy natuurlijk.
1: Ja.
4: Ook aan Lief en aan Marian. Want Marian heeft dat ook goed gedaan, samen met jou.
1: Natuurlijk dat.
0: Alleen maar toppers hebben bij Marie.
4: Kelly. En dan wel mensen die aan het luisteren zijn en die nooit een plaatje krijgen.
2: Ja, en wat plaatje mogen we straks draaien?
4: Roy Black en Anita en Schön is het of the Welt te zijn.
1: Wat zagen ze, plankjes?
2: In plankjes en zaagjes.
1: Nee, wat zagen ze?
2: Ah.
4: Wat zagen ze, plankjes?
1: Plankjes, Schön is de Welt.
0: Ja?
4: De nieuwe single, Vleugels van de Wind, vind ik heel mooi.
2: Voilà.
1: Maar je zat achter, hè, Geert.
0: Ja, ik
1: het is weer al een nieuwe, hè.
0: Ja. Het is weer al een nieuwe uit, hè. Ik doe wat ik wil.
4: Ik doe wat ik wil.
1: Ja, maar die gaan we ze biedt ook nog een keer draaien.
2: Ja.
1: Is goed.
4: Want ik vind dat een heel tekst, dat jullie hebben de perfecte stem tezamen, hè.
0: Ja, dat is waar.
1: Dat is waar.
0: En Vleugels van de Wind is ook een volledig eigen nummer, dus je vindt daar ook helemaal niks van terug. Het is helemaal voor ons geschreven door Peter en Corina. Dus.
4: Hoe dat sterren dat zingt, echt, dat is... Fantastisch.
2: Ja. Zeg Geert, ze is aan het blozen, hè. Ze is aan het blozen, sterren.
0: Ik kan daarover wel iets vertellen, want toen we de studio ingingen, toen was er een stukje die ik moest zingen. En dat lukte wel, maar niet zoals Peter Kereman het wou. Ik dacht, maar wat bedoelt hij nu? Allee, want het klonk wel ook, het klonk wel super, maar hij wou het nog net iets anders. En hij zei, Larissa, ik zou het eigenlijk liever zo hebben. En ik dacht, maar ik hoor het verschil gewoon niet. En Sterre die zei, maar mama, je moet het zo zingen. En die zong dat gewoon één keer voor en ik dacht, ah, dat bedoelt ze dus. Dus eigenlijk kreeg ik daar zangles van mijn eigen dochter.
2: En voilà, dat
1: moet. Dat zijn. Zo moet dat zijn. Ja. Mama moet ook een keer naar u luisteren.
4: En ik heb ook gehoord, Larissa, dat Johan komt op die fanbal.
0: Ja, op mijn verjaardagsbal.
4: Ja, op mijn verjaardagsbal, maar die gaat mee naar Spanje ook dit jaar.
0: Ja, ik heb het gezien.
1: Johan Veugelers.
0: Dus, ja, Johan Veugelers.
1: Ik zit normaal met zijn mama op een cruise.
0: Oh. Ja. Normaal, ik moet zeggen, hè. Johan Veugelers, dat is eigenlijk... een van mijn beste vrienden in de showbiz. Dat is een beetje, ik zie hem zelf een beetje als mijn grote broer. Als ik ergens mee vastzit, dan bel ik hem en dan, die geeft me altijd goede raad. En dat is ook de reden dat hij op mijn affiche staat, telkens opnieuw.
4: Zijn muziek is ook schitterend.
0: Oh, die kan heel de tent omverblazen.
2: Sympathiek ook.
0: Dat is waar, dat is waar.
4: Zeg,
1: over muziek gesproken, Geert, we gaan een beetje afronden.
4: Anders blijf ik babbelen.
1: Je weet dat toch, zoals ik het niet moest zeggen. Ik heb een heel mooi plaatje klaargezet van ook een favoriet van ons, onze padre John Dennis. Want wij hebben hier de Peter van de radio, dat is Jonathan. De meter van de radio is Larissa. Oeh. En we hebben onze pater familias en dat is de John Dennis. En de John Dennis, die heb ik gisteren gezien, die is pas geopereerd vrijdag.
0: Wow.
1: Die is geopereerd.
4: Jij ziet hem binnenkort.
1: Nee? Ja? Die is geopereerd, die had nierstenen. Die is vrijdag geopereerd en die stond gisteravond op podium in Aartselaar. Echt waar, ja, hij moest wel na het optreden direct vertrekken, want hij voelde hem niet goed. Ik denk van, ja, manneke, je zou van minder.
0: Ja.
1: Maar ik heb daar ook enorm respect van. Dus we gaan eerst een keer luisteren naar dat plaatje. Is dat goed, Geert?
4: Oké, dat is goed.
1: Tot de volgende.
2: Dag Geert.
4: Tot de volgende.
1: Dag.
2: Tot vanmiddag. Ja, tot straks, hè. Ja. Dag.
1: Wij luisteren naar John Dennis en zijn het de glinsters in jouw ogen?
2: En de mensen mogen ook bellen.
1: 02-66-99660 en dan komen ze in de studio terecht bij ons Nancy. Of willen ze klapken noemen met Larissa, dat kan ook.
2: Of met Sterren.
0: Dus zeker
1: of
0: bellen.
1: Of met Sterren.
2: Voilà.
1: Ja. Al die liefjes voor Sterren, ze is nog vrij. Denk
0: nee, niet waar.
2: Nee, heeft ze vriendje?
0: Ja, al van de tweede kleuterklas.
2: Amai. En wat?
0: van de tweede kleuterklas tot eigenlijk vandaag nog altijd samen. En ja, ze zijn even oud, want ze zitten bij elkaar in de klas. Allee, dit jaar zaten ze niet bij elkaar in de klas, maar volgend jaar zitten ze terug samen. Hè?
3: Is een maandje ouder.
2: Dus de liefde is altijd goed.
0: Ja. En zijn naam is Finn.
2: Finn. Oh, is ze aan het luisteren?
0: Dat weet ik niet. Ik moet zeggen, zij zaten ook samen in de crèche en ik zei tegen mijn man, dat is toch een schoon ventje. Moest ze later met een dienen naar huis komen, zou ik niet erg vinden. Ja, een paar leerjaren later in de kleuterklas was het patat. Ja, tweede kleuterklas. Echt gek.
2: Ja, voilà.
0: Dus ik en mijn mama zijn al aan het sparen voor onze trouw.
1: Sterren. Je weet, bij de duiven is dat anders. Hè. Die moeten eerst een ring aan hebben om te mogen gaan vliegen. Maar als ze een ring aan doen, is het gedaan met vliegen. Hè.
0: Ik heb tegen die mama gezegd, jij betaalt de fotograaf, zal ik voor de zangeres zorgen. Dan kom ik er goedkoop van af.
1: Ja, dat is goed. Goed, we gaan naar de John Dennis, ik zei. Bel maar.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Radio Memory.
7: De beste muziek hoor je hier.

0: Hé, Ascholietje, hè, mooi is de wereld. Als ik hem van de goede kant pak, zeg ik.
1: Ja, voilà.
2: Ja, dat is waar, dat is waar.
0: We hebben gisteren wel een leuk dagje gehad. Hè. We gingen, ons Katrientje, Verheyen, die is verhuisd. Die hebben een nieuwe woning gekocht.
2: Ola,
0: en dat is juist naast het fonteintje.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ja, dus en ze waren daar bezig. En ons Katrientje zegt van, kom een keer kijken, hè, naar ons huis. Ja, dan zien je en ik daar naartoe. En komen toe en dan zegt hij, nee, ik wil eens Katrien. Ah, die is aan het lusten naar Larissa. Ja, Larissa, ah, die ken ik. Hup, naartoe. We hebben een andere kant op. We zijn naartoe komen. En dan een hele tijd. Ja, ze had een goede cocktail. Man, man, man.
2: Ja, is het waar? Ah, ik heb hem niet geproefd. Jammer.
0: Hey, jongen, het was bizar.
2: Oh, dat is een van mijn favorieten.
0: Ja, bij mij ook. Bij mij ook. Maar dat kun je hier ook krijgen. Dat is geen probleem.
2: Maar het is nog vroeg. Hè. Geef mij maar mijn koffietje. Het is goed. Het is goed. Ik heb het nodig om een beetje wakker te
0: inderdaad
2: blijven.
0: Inderdaad. Maar het was... En dan hebben wij jouw optreden gezien. En dan van de jongens. Die zijn ook heel goed bezig.
2: Heel goed. Ja, heel goed.
0: Ja. En, ja,
2: ze hadden ook een beetje last van de vertraging achteraan.
0: Ja, maar zij stonden altijd achteraan.
2: Ja, het was omdat ze... Ze stonden eigenlijk vooraan. Oorspronkelijk was dat het plan dat daar het podium stond. Dus ik denk dat gewoon de opstelling een klein beetje verkeerd was.
0: Ja, maar ik vond wel dat jij liep tussen de mensen.
2: Ja,
0: en dat is plezant.
2: Ja.
0: Ze zijn een keertje tot aan ons tafel geraakt, maar veel meer.
2: Nee, omdat ze enorme last hadden van de vertraging. En ik heb daardoor gezongen, omdat ik wist, ik moet gewoon mijn tempo houden. Ik kan er toch niks aan veranderen dat we later binnenkomen achteraan. Dus ik moet gewoon op vooraan blijven luisteren. Maar dat is niet simpel als je geen in-ears hebt. En als je dan, ja, als je dan verder stapt en je pikt in op die boksen die later komen, dan ben je eigenlijk vooraan te laat aan het zingen. Ja. Terwijl het daar eigenlijk juist moet zijn.
1: Ja.
2: Dus ze zeiden tegen mij, wij geraken echt niet verder, want anders zingen wij er helemaal naast.
0: Maar je hebt in-ears, hè, de meeste mensen gebruiken dat nu. Maar wat hoor jij dan eigenlijk? Alleen
2: ik
0: muziek?
2: Nee. Ik hoor eigenlijk nog beter gewoon mijn eigen stem, maar ook op de muziek. Wij kunnen dat perfect aanpassen wat we het liefste hebben. Een beetje meer stem, een beetje meer muziek. Maar dat is eigenlijk om ervoor te zorgen, als wij bijvoorbeeld in het publiek gaan en wij moeten op de front luisteren, dan soms staat onze stem daar iets te stil, waardoor dat wij dan als artiesten echt denken van, oei, mensen horen ons niet. En dan automatisch misschien iets meer druk op onze stem leggen. Dus eigenlijk om het comfortabel te houden, horen wij in de in-ears altijd iets meer stem dan muziek.
1: En hun technieker ook, hè?
2: Ja, en de technieker ook, die kan dat perfect meevolgen. Maar dan in de front horen jullie eigenlijk... eigenlijk is het de bedoeling dat het op de front zo goed klinkt als op de single zelf.
0: Ja.
2: Maar in de in-ears is het altijd iets meer stem dan micro.
0: Ja.
2: Maar wat dat daar dan voor mij het minpuntje aan is, dat is, je gaat dat heel vaak zien bij mij. Ik ben aan het zingen met eentje in en eentje uit. Omdat ik heb in-ears die op maat zijn gemaakt. Dus als ik die insteek, dan hoor ik helemaal niks meer van het publiek, tenzij dat je in mijn micro spreekt. Dus, en ik ben net iemand van het volk. Dus
0: ja,
2: ik wil
0: klopt.
2: Graag interactie met mijn publiek. Dus daarom doe ik eentje uit om toch nog het gevoel te hebben van... Ja, mannetjes, als je het zegt, ik heb het wel gehoord.
0: Ja,
2: dus
0: dat
2: doe
0: is
2: maar.
0: Wel,
2: ja.
0: Dat is wel leuk. Er zijn ook veel mensen... John, dat is iemand die zegt van... Ik moet dat niet van weten van die in-ears.
2: Nee, maar meestal liggen er dan monitors. Inderdaad, als ik zie dat er monitors op het podium liggen, dan gebruik ik ook mijn in-ears niet. Nee, want die monitors, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ook die monitors dat je op het podium ziet, naar ons toegericht, die doen eigenlijk hetzelfde. Daar gaat ook iets meer stem horen dan muziek. Dus ja, het voordeel is met in-ears dan dat je het publiek in kunt en dat je het blijft hetzelfde horen. En met monitors moet je op je podium blijven staan.
0: In Wien dacht ik dat daar de tekst op kwam van jullie.
2: Nee. Ah, op die monitors.
0: Ja.
2: Ja, maar het zijn er ook wel. Er zijn ook zo displays die eigenlijk ook op de grond liggen. Jovalli heeft bijvoorbeeld, ik heb zijn voorprogramma gedaan in de Plomblom. En dat was Jovalli Zingtura. En die had dat ook. Die had zo'n scherm op de grond liggen. Waar dat toch wel de teksten regelmatig, die echt mooi opvolgen met wat dat hij aan het zingen is. Kei handig wel.
0: Ja, dat wel.
2: Maar ja, natuurlijk ook. Ja, als je dan heel de tijd naar beneden staat te kijken, komt dat ook niet echt over.
0: Nee, komt niet echt over. Zeg, en jij moet die teksten dan allemaal van buiten leren, vermoed ik?
3: Ja, maar meestal als ik dat één of twee keer zing, dan heb ik dat al direct in mijn hoofd. Ik weet niet hoe dat gebeurt, maar bij Meteor zijn nieuwe liedjes altijd. Ik luister dat elke keer één of twee keer en ik kan dat al van buiten.
0: Ja, want jij bent een fan van Meteor. Zoek jij snel eens... we gaan straks Meteor. Want ik heb horen zeggen dat jij ooit met Meteor op podium hebt gestaan in Sportpaleis.
3: Twee keer.
0: Twee keer?
2: Maar niet twee keer in het Sportpaleis.
3: Ja. Nee, niet twee keer in het Sportpaleis. Eén keer bij een middelkerken bij de Parkies.
2: Klopt.
3: En één keer
0: in het Sportpaleis.
3: Ja, in het Sportpaleis.
0: Ja. Ja. Ah, en ken je hem persoonlijk ondertussen? Heb je al met hem gepraat?
3: Ja.
2: Al heel veel, hè? Hij spreekt daar ook elke keer aan met haar voornaam. Dus als hij haar ziet komen. Nu is het wel een tijdje geleden dat we hem hebben gevolgd. Hè.
0: Zeg,
2: het is gewoon.
0: Kun je mij een keer niet meepakken? Ik zou ook wel eens een kusje willen van dienen.
2: Hij is wel super, super, super sympathiek. Ongelooflijk, ja. Ook naast het podium. Ja. Ondanks dat hij altijd maar groter en groter aan het worden is. En ja, nu ondertussen ook wel iets minder tijd heeft voor de fans. Ik had dat voorspeld.
0: Met zes Lineken en
2: ja,
0: dat is normaal.
2: Ook, maar hij is ondertussen zo groot geworden. Dat was toen bij ons al, als wij hem nog heel actief volgen. Want nu zit het een beetje minder. Onze agenda laat dat gewoon niet meer toe. Maar als hij in het Sportpaleis staat, dan daar kopen we altijd als eerste tickets. Dus sowieso.
1: Als kan ik een Kurt Logiers brengen naar de studio, vrienden? Dat mag ook, hè.
0: Ja. Ik ben zot tot over mijn oren verliefd.
2: Dat is wel een knappe man, hè. Dat is wel een knappe man.
0: Ja. Je weet dat toch. We hebben een goede smaak.
2: Tony, ik val op ouder, hè. Dus,
1: ja.
0: Ja, maar ik...
3: Zeg, maar jij papa nu is al oud.
2: Nee, ik heb niet gezegd dat hij oud is. Ik heb gezegd, ik val op ouder. Ik heb niet gezegd dat hij oud is.
0: Nee, Stefke, gelukkig dat je dochter nog hebt. Nou, goed, we gaan even
1: kijken. We hebben nog vlug iemand aan de lijn.
0: We gaan een keer luisteren. Hallo.
4: Ja, hallo, het is mijn Hilde.
0: Ja?
4: Ja, het is Ron Willy.
0: Dag Ron, hoe gaat het ermee?
4: Ah, wij, ik heb gezien dat je allemaal gezellig bij elkaar zit.
0: Ah ja, we zijn een koekje aan het eten.
4: Donnie, Larissa, Sterre, Nancy. Ik heb eerst op een tv gekeken.
0: Ah.
4: Nu ben ik een beetje van de landingsbaan weg. En ik heb mij een beetje verder gezet. Of anders is dat absoluut niet te doen van het lawaai.
0: Ah, dat zal wel. Zeg, hoe is het met uw gezondheid?
4: In Kokzijde.
0: Ja?
4: Ik zit daar in de vliegclub natuurlijk. En vandaag moet ze een beetje meehelpen. Maar ja, ik heb gisteren een aardige dag gehad. Eerst in het hospitaal gelegen van de vrijdag. Dan uit het hospitaal ontslagen geweest. Morgens vroeg naar de fitness geweest. Naar de manege geweest.
0: Not dan
4: komen
0: fitness.
4: We helpen hier op de vliegclub. Allee, het was een bewogen weekend voor te beginnen.
0: Zeg, Ron,
4: en hij is nog... En hij is nog niet gedaan. En gisteravond heb ik geweest te zingen in Frankrijk.
0: Ja,
4: in
0: dat bij u krijgen er geen naald tussen, hè. Maar ik ga dat proberen. Maar ik zie niet goed verband van het ziekenhuis naar de, de sportclub.
4: Trekt u dat niet aan, trekt u dat niet aan. Dat is, ze hebben mij een beetje opgelapt en het is weer in orde. Kan er weer tegen.
0: Ja? Allee, vooruit.
4: Nu, wat ik eerst wil zeggen, is de groetjes aan Larissa natuurlijk.
2: Groetjes terug.
4: Die nieuwe plaat, ze heeft daar een nieuwe plaat. Ja, ik doe wat ik wil. Allee, ik doe ook wat ik wil. Maar ik vind dat
2: en gelijk heb je.
4: Maar ik vind dat goed is wat dat ze zingt. En de laatste met Sterren is ook magnifiek. Dat wil ik er wel even bij zeggen. Nu, ik heb ook twee nieuwe plaatjes gemaakt. Elle in het Frans en zij.
0: Ja, ik heb ze binnengekregen.
4: Ik zal zij vandaag een keer speciaal aanvragen voor Larissa, want zij is een zij.
0: Ja.
4: En Hilde, zet het er niet op in het Frans. Want dat gaat ze niet, misschien niet verstaan, ik weet het niet.
0: Maar Larissa spreekt Frans. Frans, Nederlands, Engels, Chinees.
4: Ik zou toch liever hebben dat het draait in het Nederlands.
0: En heb jij mij dan in Nederlands gestuurd?
4: Wat die?
0: Heb je mij dan in Nederlands gestuurd? Want ik heb L van jou gekregen. Ja, maar dat spelen wij niet, Spotify.
4: Dat staat op YouTube Music, dat staat op Deezer, op 20 sites, dat staat op een Facebook.
0: Ja, maar Ron, even kappen.
2: Je moet het hebben binnengestuurd in de mail, want anders kunnen ze dat niet draaien.
0: Jij hebt L gestuurd.
4: Ah, per mail. Ik denk het wel dat ik het u per mail ook gestuurd heb.
0: Ja, we gaan ze bieden. Hoe is een titel in het Nederlands?
2: Zij.
0: Oké, het kan zijn. We gaan ze bieden kijken.
4: Een woordje doen. Ik moest nu nog een woordje doen aan Larissa, want ik weet dat ze naar Ronkerzeele geweest heeft.
2: Ja.
4: Ja, ik heb dat gevolgd. En ik had beloofd aan Hugo de Praatpaal dat ik ging komen. Maar ik ben het was veel te laat als ik in Duinkerken gedaan heb. Ik ben daar nummer geraakt.
2: Ja, nee, geen probleem.
4: Ik zou geraakt zijn misschien na de feesten. Dus mijn excuses, moest Hugo de Praatpaal meeluisteren. Mijn excuses, ik had het beloofd, maar ik kon er niet geraken.
0: Maar de Hugo is een toffe gast, dus ik ken die al heel lang.
4: En nu zit ik hier op de airshow weer, dus je ziet wel wat baan dat ik zou moeten doen hebben.
0: Amai.
2: Een bezige bij, allee. Ja.
0: Zeg, Ron, dan gaat er vandaag nog van de grond, als ik het goed geloof.
4: Ik ga met mijn twee voetjes op de grond blijven, jong.
0: Groot gelijk.
4: Want,
0: goed.
4: Er zijn hier het is hier vol met stuntpiloten.
2: Ziet dat u daar ondersteboven uit zo'n vliegtuig kiepen? Ik zou het ook maar niet doen, Zeron.
4: Zeg, het is toch... Weet je wat, Larissa, uw volgende plaat, hè? Niet gelijk die Wally. Ik spring uit de vliegmachine. Nee. Ik vlieg mee met een vliegmachine. Ja. Want uitspringen, dat zou ik niet doen.
2: Ik ga toch ook mijn voetjes op de grond houden, zo rond. Sorry.
0: Goed, allee, Ron, we moeten je laten...
4: Want... Heb jij geen vertrouwen in mij?
0: Maar jawel.
2: Maar...
4: Ik ga met u Ron, in de saai, hè. Hoog genoeg, hè.
2: Ron, vertrouwen is goed, controle is beter.
0: Voilà.
4: Ja, natuurlijk.
0: Zeg, Ron, we moeten je laten, want we hebben de tijd zijn. Bedankt voor te bellen, we gaan jouw plaatje draaien. Ja.
4: Top. Is goed.
0: En maak dan maar een beetje reclame voor Radio Memory.
1: Ja, dag Ron. Jo. Dag.
3: Doei.
0: En wat heb jij nog klaargezet, Tony?
1: Ga jij vanavond met me mee? Nog net voor een uur.
2: Als ik dat jaar zie staan, 2024, dat lijkt alsof ik dat gisteren heb uitgebracht. En dat is al ongelooflijk al twee jaar.
0: Dat is raar.
2: Hoe gek allemaal.

0: Een jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
1: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
0: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1 zege tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma Lease Bike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
7: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
8: Radio Memory.

0: Toen was hij dan met dansen en alles, zeg.
1: Ja, zeg, en mijn naapje zit hier ook. Lugge was zo jongen. Allee, zeg het een keer. Oh, hij is tegen zalig, aan het praten, Larissa. Wacht, ik ga hem zeggen dat hij moet slapen. Ja, slaap een keer een beetje. Slaap een beetje. De dodo. Allee, schoon zijn.
0: De luisteraars niet trouwens, ja. Hoort.
2: Hij slaapt.
0: Hij slaapt.
2: Ah, voilà, hij slaapt.
0: Amai, die luistert goed.
1: Hela. Die luistert beter als mijn man, joh. Dan zeg ik, Larissa, ik heb zo'n trucje gevonden.
0: Ja?
1: Vroeger dan zeg ik altijd, je moet dat doen, je moet dat doen, je moet dat doen. Mm-hmm. Nu zeg ik dan niet meer.
0: Nee.
1: Dan zeg ik iets van, kijk, schattige, moest dat nu nog gedaan zijn? Hè? Of dat zou fijn zijn? En dan zeg je, maar voor u ga ik dat doen. Allee, ja. Hij ja. doet dat.
0: Amai, amai, amai.
1: Ja, maar jij moet niet klagen.
0: Nee, dat is waar, ik moet niet klagen. Want als ik zeg, oh, ik heb nu om 2 uur 's nachts nog zin in pannenkoeken, dan zit hij van mij hem recht en begint hij pannenkoeken te bakken.
2: Ja, man.
0: Maar
2: ja.
0: Ik heb dat al eens gehad dat ik zo zei, amai, weet je waar ik nu zin in heb? Echt, ja, dan in pannenkoeken. Maar dat was echt niet met de bedoeling. Die gaan ermee recht zitten en pannenkoeken beginnen te pakken. Maar ja, ik zei zo, ja, morgen gaan we toch pannenkoeken nemen, want ik heb er recht zitten. En die zitten hem zo recht in die begonnen. En ik dacht, wat? Het is 2 uur, hè? En ik had zo een foto op Facebook geplaatst en mensen dachten, die is zwanger. Maar nee, ik ben niet zwanger, maar ik had gewoon keiveel zin in pannenkoeken. En ik heb gewoon de liefste man die dat dan direct bakt voor mij.
1: Ja, dat is wel waar. Je hebt een hele brave man.
0: Dat is waar.
1: Onze Stef.
0: Maar je mocht dat niet te veel zeggen, want anders, nee.
1: Ik had daar niet er nog een drankje mee gegeven. Ah. Heeft hij het niet gezegd?
0: Nee, heeft hij het niet. Ah, jawel.
1: Van mijn top.
0: Jawel.
1: Ik zeg tegen hem, wij drinken niet. Jij wel?
0: Yes.
1: Af en toe zijn.
0: Ja, ja, ik heb het niet gezegd, maar ik heb het zien liggen in de auto. En ik zei, van waar komt dat? En hij zei, ja, ik heb dat van Hulde gekregen. Ah, zeg ik.
1: Ja. Zeg, Larissa, je hebt mij een beetje nieuwsgierig gemaakt daarnet. Je zei van, ik heb nog een nieuwsje.
0: Wel, het nieuwtje is dat ik vanaf september, ik weet niet of jullie het tv-programma Vlaanderen boven kennen, ja, een muziekprogramma bij Eclipse TV.
1: Ja.
0: En onze Dirk Moerman, die is, is ermee gestopt. En ik mag mezelf de nieuwe presentatrice noemen. Dus binnenkort wekelijks te zien op Eclipse TV als presentatrice.
1: Dat wist ik nu wel al een paar
0: weken. Wist je dat al? Ja. Ah, oké, lap, daar gaan mijn primeur.
1: Ja, mijn kozijn zit daar tamelijk hoog in.
0: Ah, top. Ja. Ik kreeg eigenlijk de vraag en ik dacht, ja, ik zal dat keigraag doen, maar ga ik dat wel kunnen?
1: Tuurlijk.
0: En ze zeiden, ja, 23 juni is onze Dirk Moerman zijn laatste draaidag. Kom anders een keer af en we zien wel, hè. En ik had echt het geluk, alles viel eigenlijk gelijk puzzelstukjes in elkaar. Want de eerste die ik mocht interviewen was onze Yves Segers. Ik was meteen op mijn gemak. We hebben daar gelachen. Hij heeft mij ook wel de nodige plaagjes bezorgd. Tot als onze Dirk zei, zeg mannetjes, we gaan dat schap hier nou toch niet zo moeilijk maken. Hè. En dan uiteindelijk was het een heel leuk interview. Ook spannend voor mij. En ik moet zeggen, Dirk is ook gewoon een super lieve mens. Hè?
2: Ja, Morbi.
0: Ja, echt. Hij zei tegen mij, Larissa, zou je meer op je gemak voelen als ik bij de eerste draaidag van u dan erbij ben? Dan kom ik hier in het publiek zitten en ik zeg, oh, zou je dat willen doen? En ik zeg gewoon, als ik weet dat jij daar bent en er loopt iets mis, dat je me even raad kunt geven. Want, ja? En hij zei, ja, tuurlijk, ik kom af, ik ga dat doen. Ik vond dat eigenlijk super lief dat hij dat zelf voorstelde. En ik zei ook tegen hem, ik zeg, ja, ik voel zo'n beetje dat ik hier uw plaats kom in pikken. Maar hij zei, nee, ik heb het echt zelf beslist en dat ik ermee stop. En ook, het is toch altijd vriendschappelijk, dus ze konden geen betere

0: Ik krijg dat eigenlijk op voorhand, we nemen die wat door, maar het is niet de bedoeling dat we daar echt staan af te lezen. En bijvoorbeeld bij Yves Segers gaat je dat zien, ik heb eigenlijk de vragen helemaal anders geformuleerd dan dat ze eigenlijk op de tablet stonden. Ik heb het ook eigen gevraagd, ik heb ook vragen gesteld die er eigenlijk niet bij stonden, gewoon uit nieuwsgierigheid, of dat onze Yves een primeur ging lossen op mijn eerste interview. En hij heeft het wel gedaan, want hij heeft bevestigd dat hij dus niet één keer in de afwasdoom staat dit jaar, maar twee keer ook voor Tien om te zien. Ja. Dus ik denk, wauw, je is zeker goed bezig, hè, man.
1: Ja. En ik moet zeggen, wij waren, jij was daar ook op het pensioenfeest van Guy.
0: Ja, klopt. Onze Guy, ook een schat van de mensen.
1: Dat is een crème.
0: Dat is ongelooflijk. Ja. Wat dat die doet voor artiesten ook, dat is, wij worden daar ontvangen als koningen, hè. Ja,
1: dat is
0: en die kantoortjes en zo. Ik zeg altijd, Gieke, dat moet niet, dat is oké voor mij, maar toch elke keer, als hem dus luistert, Gieke, merci, hè, jongen.
1: Hij heeft mij al gestuurd. Dat is aan het luisteren.
2: Vrouwelijke salaveren. Ja.
1: Nee, het is naar daar. Dag, Gieke. Nee, en nog eens een dikke merci voor jouw feest. Want ik heb in jaren zo geen feest meegemaakt.
0: Nee, ik ook niet.
1: Dat was af. Maar van A tot Z, van de uitnodiging.
0: Dat
1: tot
0: was
1: de schikking van de tafels.
0: Inderdaad.
1: Tot de organisatie.
0: Ja, klopt.
1: Maar het was toen heel warm en Nassik en Tony konden jammer genoeg niet meegaan.
0: Nee, jullie hebben echt wat gemist. Wij zijn ook niet kunnen blijven eten, omdat we nog een ander optreden hadden.
1: Maar jij bent nog teruggekomen, Nadine.
0: Ja, ik ben nog afgekomen, ik moest nog optreden. Ik moet zeggen, ik heb van iedereen gehoord dat het eten ook super lekker was.
1: Alles was... Ja. Alleen een azijnpisser die kon daar iets vinden.
0: Ja, er zijn er altijd. Maar
1: ja, azijnpisser zijn er altijd.
0: Doet er niet toe. Het was echt fantastisch.
1: Maar gewoon ook, ik heb Guy leren kennen. En dat was een gewone mens, hè, eigenlijk.
2: Ja, in
1: Kletterhof leren kennen. En ondertussen zijn we echt vrienden.
0: Ja. En Guy heeft zoiets, je leert hem kennen... En je sluit hem meteen in je hart.
1: Ja,
0: dat is een mens waar je, denk ik, nooit kwaad kunt op.
1: Nee, dat denk ik niet. Een harde werker ook. Zijn vrouw ook niet vergeten.
0: Nee, dat is waar. Maar achter elke sterke man staat een sterke vrouw. Of omgekeerd, achter elke sterke vrouw staat een sterke man. Anders, dat is een team, hè.
1: Ja. Dat is een team. We gaan nog een plaatje draaien. Nog eentje van Larissa.
0: Waar alles ooit mee begon. Hè? 4 jaar geleden. Hoe gek was het?
1: Okay. Zeg, waar zit in die telefoons? Kevin, als je niet belt, dan kunnen we niet afspreken om je te bezoeken. Hè? Dus bellen maar.
0: Mannetjes bellen, hè.
2: Kan je ons telefoonnummer, Larissa?
0: Oei, nee. Ik ben slecht met telefoonnummers, hè.
1: Daar ligt de kaartje.
2: Sterren hangt aflezen ze.
3: Ja.
2: En Sterren.
3: 0266 99 660.
2: Voilà, daar kunnen ze op bellen.
0: Dus allemaal bellen.
2: Voilà, we gaan deze plaat draaien.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Montali, Silaki en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: We gaan iemand op de lijn laten, hè, want die hangt al een hele tijd aan de lijn. We gaan eventjes luisteren.
1: Hangt op de raam. Wie hangt er daar aan de lijn?
0: Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, Jeremy. Wacht, ik ga eerst iets... Doet je een wire een keer af, manneke? Ik vlieg hier bijna omhoog. De Tony is mij hier omhoog aan het blazen. Goedemiddag, Jerenieke. Hoe gaat het mee?
2: Goedemiddag allemaal. Oh, eigenlijk nog altijd niet zo goed, maar we komen er wel door. Stilletjes aan.
1: Just, dat is altijd goed om te horen.
2: Voilà.
1: Zeg een keer, jij wil een keer spreken met een collega zeker, hè?
2: Spreken met een collega. Ik wou eens en vooral proficiat wensen aan Larissa.
3: Dank u wel, dank u wel. Maar ik heb gehoord dat wij collega's zijn, want dat jij ook al een liedje hebt uitgebracht.
0: Ik heb ze daar juist gedraaid.
2: Ja,
1: Siflees sur la colline.
3: Top, top, top.
1: Zeg, Jeremy. Siflees
2: sur la colline, oftewel in de woorden van Rudolf Stevens. Siflees sur la colline.
0: Alexander.
1: Zeg, Jeremy. Ik heb gehoord dat binnenkort jouw tweede plaat uitkomt.
3: Wow.
1: Weet er al iets meer van?
2: Ik weet er al alles van, uiteraard. En volgende week gaan we normaal werk maken om het in te zingen. De vraag is alleen, gaan de kinderen hun best doen om er mee in te komen in het achtergrondkoor of gaan ze hun klak naar snijden? Ze hebben wel goesting, maar het moet natuurlijk goed zijn. We zitten met een producer die zegt van als het niet goed is, vliegen ze eraf. En is dat gewoon voor de lol voor u zo een keer.
1: Ja, daar heeft hem gelijk in. Allee,
2: ze weten waar ze voor staan natuurlijk.
1: Ja, en dat duo-liedje met Rudolf, dat kwam ook, hè?
2: Dat is ook al. Maar daar zitten we zo op verschillende pistes. Want ik heb al gezegd van het slaat aan.
1: Ja.
2: Maar het slaat ook wel aan bij het jongere publiek. Dus dacht ik, misschien kunnen we zo'n beetje...
0: Ja.
2: Nee. Het jongere publiek, dan bedoel ik echt wel jong.
1: Ja? De kinderen bedoelen dat.
2: Dacht ik, van, misschien kunnen we dan zo een beetje richting Bassie en Adriaan liedjes gaan, want de mensen lachen daar wel mee. Maar dat zijn wel liedjes met een boodschap in. Want de oudere generatie zingen die nu nog altijd mee, die Bassie en Adriaan.
1: Dat is waar. Dat ook nog.
0: Bassie en Adriaan. Dat zijn de beste vrienden.
1: Sterke bekijk bij zo van, wat zijn de jaren die aan het zingen?
3: Ik ken het ook wel.
1: Ja.
2: Voilà, maar dat zijn wel toffe liedjes met wel een boodschap in. Kijk links, kijk rechts, om over te steken en zo. Dus dat is wel iets waar dat iets in zit. Dus dat is een mogelijke piste. Maar de Stevens, dat is een koppigaard. En Dine wil ook zoiets doen met verschillende artiesten samen. Dus en we hebben ook al telefoontjes gekregen van collega's die samen met ons iets willen doen.
3: Leuk.
2: En er is zelfs één van die artiesten die letterlijk gezegd heeft, dat was ook geen blad voor de mond... Ik wil met jullie samen iets doen, want ik raak niet aan die cijfers dat Gelle haalt.
1: Ik ook niet.
2: Dat is wel recht door de bocht.
0: Ik wil ook met u samenwerken, Jeremy.
1: Ik ook. Maar ik kan niet zingen, maar dat moet niet, hè.
0: Ja.
1: Ik zal dan. Kijk, zo dat lieke van Paul Severs, zou dat niks voor ons zijn? Zo van...
0: Zeg eens meisje.
1: Nee, dan.
0: Zeg eens meisje.
1: Ik zal altijd dan zingen. Is dat niet goed?
2: Ja, Hilde, ik heb u al enkele keren live horen zingen, ook op optredens, laat me vallen. Het is goed. Als ik iemand nodig heb, dan kan Larissa wel vragen.
3: Top.
1: Het groot gelijk. Zeg, wanneer zie je mij nog eens in de studio? Want ik heb de Daniel iets horen zeggen dat hij tijdens mijn verlof dat hij u ging vragen. Maar ik weet een datum niet meer.
2: Ik zit dan met de kindjes bij mij. En de mama had eigenlijk met ons afgesproken dat we in alle verstoptheid zo'n beetje naar de zee gingen verdwijnen dat weekend.
1: Ja.
2: Dus dat gaat niet lukken.
0: Oké. Dat is de volgende keer, hè.
1: Je bent hier altijd welkom, hè? Dat weet je, Jeremy.
2: Ja. Dat weet sowieso.
1: Zijn hier nog veel koeken als hongerheid? Kom maar af, hè.
3: Ja, en ze zijn echt lekker, hè, Jeremy.
2: Daar twijfel ik niet aan.
3: Ja, we worden hier altijd goed gesmanjeerd.
2: We zijn 5 kilo kwijt, we gaan die niet bijpakken terug, hè.
1: Ja, Sander. Het is juist 5 kilo kwijt. Net je buikje een beetje weg.
2: Ja, maar moest het van het goede leven zijn dat weg is...
1: Oké. Is goed. Dat komt wel goed allemaal, hè.
0: Ja, dat komt goed.
2: Voilà.
1: Ik denk nog altijd aan u. Als ik naar mijn keukenkast kijk, je weet wel waar, hè. Dan denk ik nog altijd aan u. Ja, onze Jeremy, die heeft mij, toen ik heel ziek was, heeft hij zijn geheime krachten op mij uitgevoerd. En die hebben geholpen.
3: Ja.
1: Ja, dat is mijn hoe noem je die stenen?
2: Dat zijn gewoon edelstenen, hè.
1: Ja, maar wat dat jij doet...
2: Dat is een soort magnetisme en spiritueel werk.
1: Spiritueel werk, ja.
3: Wel,
1: ja,
3: ik heb gisteren nog een heel mooi berichtje gekregen van iemand die ook wel binnenkwam. Ik geloof ook wel in het spirituele. En een paar weken geleden kwam er iemand op mijn pad tijdens een optreden in Zottegem. En die zei tegen mij, Larissa, ik heb een zesde zintuig, mag ik u even lezen? En ik dacht, ja, jij mocht mij even lezen, dat is oké voor mij. Ik zeg, ik geloof er wel in, dus sla mij hier niks in mijn nek, want allez, ik wil er wel blijven in geloven.
0: Ja.
3: En die noemde ze allemaal dingetjes op. En zei van, je bent iemand die moeilijk knopen kan doorhakken, wat dat ook wel zo is. Iemand die overal bij is, maar soms ook weer niet. En dat klopt, want ik zit heel vaak... Ja, dit is, als zangeres in sociale media heel belangrijk. Dus ook als ik in een kring zit, dan grijp ik al heel snel eens van... Ah, zou er niks nieuw op Facebook zijn of zo? Dat is... Ja, maar ondertussen zit je wel bij de mensen, maar ook weer niet. Dus hij had eigenlijk wel gelijk. En hij zei, als er dan knopen moeten doorgehakt worden, dan laat je dat liever aan iemand anders over. En dat is wel waar, want ik zal altijd aan Stef vragen... Wat vind jij daarvan?
0: Mm-hmm.
3: En als hij zegt, bij mij komt het niet over, dan gebeurt het ook niet. Ik ken dat.
1: Wat sterrenbeeld ben jij?
3: Ik ben een leeuw. Dus eigenlijk zou ik een koptrekker moeten zijn. Ja. Ja, maar het gekke is, ik ben eigenlijk 2 weken te vroeg geboren. En normaal zou ik dan een kreeft geweest zijn. Dus ik denk dat ik eigenlijk meer kreeft ben dan
0: een kreeft.
3: Dan
0: kreeft.
3: Kreeften dat ook nu niet, hè.
0: Maar een kreeft zo niet.
3: En dus, om dat dan te zeggen, die meneer zei tegen mij... Er zit op uw linkerschouder iemand zeer beschermend, die altijd bij u is. En het eerste wat ik kon aan denken was, dat is mijn schoonvader, dat is onze pa, dat ik hem altijd noemde. Dat is de papa van mijn man.
0: Willy.
3: Ja. En ik zei, dat kan niet anders dan hem zijn. En ik pakte mijn linkerschouder vast en ik kreeg een heel warm gevoel over mij. En ik dacht, ik voelde hem ook even echt. En achteraf thuis zit ik dan aan het malen en dan denk ik... Oh my god, hij is gestorven aan mijn linkerzijde. Hij zat links van mij. Dus 100% zeker dat het hij is. En die meneer zei dan tegen mij, kijk Larissa, voor uw carrière nog een boost te geven, moet je thuis een fel lichtgroen kaarsje doen branden. En echt waar, wat ik nu vertel is, ik heb geen lichtgroene kaarsjes in huis. Ik koop altijd mijn kaarsjes uit een IKEA en dat zijn rode en witte. Altijd. Dus ik zei als eerste reactie tegen die mens, oei, dan moet ik dat nog gaan kopen, want ik heb dat niet in huis. En die antwoordt mij... Toch wel. En ik dacht, nee, ik heb dat niet in huis, ik heb dat nog nooit gekocht. Dus ik ga gewoon naar huis, ik laat het even los, ik slaap, ik sta 's ochtends weer op. Ik kom naar beneden en mijn man zegt tegen mij, het geschenkje dat je gisteren hebt gekregen, ik heb dat bij ons op het toilet gezet, we hebben zo'n hankje, ik heb dat daar gezet, ik heb dat een beetje mooi versierd. Ik zeg, ik zal eens gaan kijken. En ik ga gaan kijken en daar staat een licht felgroen kaarsje. Ongelooflijk. Dus dat zat mee in dat cadeautje dat ik eigenlijk de dag ervoor had gehad. Die mens kon dat niet geweten hebben. Die wist dat totaal niet. Dus kijk, als ik het vertel, ik krijg terug kippenvel. En dan denkt hij, zie, er is wel iets. Hoe kan die mens weten dat ik een licht felgroen kaarsje in huis heb?
1: Ja, dat is wel waar.
3: Ik heb het uiteindelijk direct toen branden. En ook aan mijn schoonvader gedacht. En gisteren kreeg ik dus weer zo'n berichtje. Iemand die zei, kijk Larissa, ik ben spiritueel... ingesteld. En ik heb van u iets binnengekregen en ik moet het u gewoon sturen. Je gaat nog een hele grote madame worden. En dan dacht ik, wauw, kijk, echt waar ongelooflijk. Ik kreeg er weer kikkenvlie. En ik heb die mevrouw, ik zeg, amai, bedankt dat je mij dat even zegt gewoon. Ik vind dat zo zot. Er is toch iets.
1: Maar daarvoor moet ik geen waarzegger zijn. Dat klopt wel.
3: We zien wel. Voetjes op de grond, keihard werken. Mezelf blijven. Ik wil nooit... afwijken van de vrouw die ik vandaag ben. Ik ben gewoon Larissa en ik zal altijd Larissa blijven.
1: Dat is wel waar.
3: Ik zal elke optreden tijd maken voor de mensen, voor mijn fans, maar eigenlijk voor iedereen. Want het is niet alleen mijn fans waar ik tijd aan spendeer, maar ik zal altijd wel een toertje doen en daar een zwaaien of een kusje gooien.
1: Dat is waar.
3: Omdat ik gewoon dankbaar ben dat wat ik mag doen, dat ik dat kan doen.
1: En ja, dat zeg, is, stel je voor, zijn. Binnen een jaar of 10 zitten wij op tv te kijken, zo, hè, 10 om te zien. Ah ja, die hebben wij gekend, hè, die Larissa.
3: Maar dan ga ik hier nog altijd komen, hè. En dat loop ik, echt waar.
1: Alsof het is opgepakt.
3: Ja, ja, maar ik meen dat. Ik zal mij nooit te goed voelen om naar hier te komen of naar ergens te gaan, want ik ga nooit vergeten waar alles ooit is begonnen.
1: Dat is leuk
3: en
1: om te
3: hebben,
1: weten.
3: Wij hebben de radiozenders keihard nodig als artiest. Ja, jullie zijn onze steun. Dus.
1: Dat is waar. Zeg, Jeremy, je mag ook nog een keer babbelen. Welk plaatje mogen wij voor jou draaien?
2: Ja, je weet dat ik in mijn speciaal geval thuis zit, onze Lucas.
0: Michael
2: en die
0: Jackson.
2: Wil natuurlijk, voilà, ja, Michael Jackson. En ik dacht, ja, de welke wilt je nu? En het is Billie Jean geworden, want hij heeft dat ook op de laatste schooldag live zitten dansen op de speelplaats. En heel die speelplaats stond rondom mee te applaudisseren en te roepen. Dat te zien.
1: Geweldig.
2: Dat
1: ja,
2: dat is echt wel leuk om te zien. Ik was ook DJ die een dag, dus als je dat dan zo zelf ziet gebeuren, dat doet wel iets.
3: Er is niks mooier.
2: Kunt,
3: ja, inderdaad. Er is niks mooier dan je eigen kind te zien stralen. Hè. Dat is...
2: Ja.
3: Dat is
1: ja. En dat zijn ook twee hele lieve kinderen.
3: Ja, ik heb ze al ontmoet, hè, bij jullie in het gebouw, bij mij in het vorige gebouw. Ja, inderdaad, twee hele lieve kindjes.
1: En dat moesten ze nu zien?
0: Lucas en Luna.
3: Ze zijn inderdaad wel gegroeid.
1: Ze zijn gegroeid. Dat zijn al totaal andere personen.
3: Ja, dat is wel.
0: Lucas en Luna.
1: Ja, als Luna, dat is al een Therese madame nu.
3: Eigenlijk, is uw dochter heeft eigenlijk dezelfde naam als mijn dochter, hè. Luna en Maan, dat wil eigenlijk hetzelfde zeggen.
2: Ja.
3: Alleen bij mij in het Nederlands en bij u in het? Luna?
2: Ja, of... Daar is eigenlijk niet over
3: nagedacht. Is dat niet Spaans?
2: Ja,
3: ik denk.
1: Spaans,
3: ja, ik denk het ook. Ik weet alleen dat het Maan wil zeggen.
1: Luna, ja. Nee, het zal Italiaans zijn.
2: Ja, nee, dat is Spaans.
1: Spaans. Ja, mijn Spaans is nog zo goed niet, maar dat gaat beter. Hè.
3: Ja.
1: Ik ga een man naar Spanje tegen dat terugkomt. Is dat hablara español, hè, non poco.
3: Ik hou het bij Viva España. Ja.
0: Voilà.
1: Zeg, we hebben nog iemand aan lijn. Jerrieke, we gaan u laten. Of het zou moeten zijn dat iemand is die met u wil praten. Nee.
0: Het
1: is de Kevin. Goed. We gaan je plaatje draaien.
2: Als Larissa er is, heb ik afgedaan.
3: Okay, Jeremy, ik wens u nog heel veel goede moed. En nog heel veel succes in alles wat je doet.
0: Voilà.
2: Dank u wel, Larissa.
1: En wij ook natuurlijk, hè, Jeremy.
2: Ja, dat weet ik.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Dikke kussen.
0: Jeremy, salukes.
1: Dag.
0: Yo, dag. Yo. We hebben nog een Playboy aan de lijn.
1: Ja, onze Playboy.
0: Ja!
1: Goedemorgen!
4: Nee, Tony, nu niet overblijven. Tony, niet.
0: Ja, maar...
1: Zeg, Kevin,
0: hè?
1: Ja? Weet je wie dat hier naast mij zit?
4: Ik weet het.
0: Dat lekker ding, hè? Kevin?
4: Nee.
3: Allee, je mocht die jongen zo niet pesten.
1: Ja, maar hij heeft dat zelf gezegd.
3: Is het waar, Kevin?
4: Ja.
3: Ik heb dat
4: zelf gezegd, maar ik had dat beter niet gezegd.
3: Je weet al wat dat gezegd kan tegen u gebruikt worden. Kevin.
1: Zeg, Kevin, we zijn hier al zo aan het bekijken. Binnenkort kom ik en Larissa u bezoeken.
0: Voilà.
4: Dat weet ik.
1: Dus, Kevin,
3: We gaan het echt eens doen.
1: Zeg, wanneer ben jij jarig, Kevin?
4: 28 april, dus dat is eigenlijk al
1: voorbij. Dat is voorbij.
3: Dan gaan we geen jaar meer wachten.
1: Ik dacht
3: u te verrassen op uw verjaardag, maar als het al voorbij is, is dat te jammer om te wachten tot volgend jaar.
1: De Kevin die verjaardag elke dag. Hè.
3: Ja.
1: Is het nog iets aan je vier, Kevin?
4: Nee, ik heb ook vakantie, dus ik ben ook wel nog een keer thuis.
1: Ja. Oké. Okay. En wanneer is zo de beste periode dat we komen, Kevin?
4: Ah, wel, ik zou het best bekijken in een begeleiding eigenlijk. Om hier...
1: Maar ik zal dat met Amber regelen?
4: Ja.
1: Ah, wel, goed. Ja. Ik ga dat via Amber regelen, dat is de dochter van Katrien. En die werkt in het zorgcentrum.
3: Oké.
0: Zeg, Kevin, mag ik ook meekomen?
4: Jij mag absoluut meekomen.
0: Ah, jij bent een grote fan van mij ook.
1: Uiteraard.
4: Nog altijd.
0: Ja, maar dat weet ik, Kevin. Ik had een foto van jou, hè, en mij.
1: Ja. Zeg, Kevin, het is een moment om je liefde te verklaren tegen Larissa, hè.
0: Ja.
4: Maar Maar ik vind dat wordt altijd sterk overdreven. Ik ben ook een grote fan van Landeshaling.
0: Ah,
3: ja. Ja. Jawel, Kevin, en sinds vandaag ben ik ook grote fan van u.
0: Van Azen, bravo!
1: Zeg, ja. Maar moet ik je iets vertellen, Kevin? Waarom vraagde hij altijd de kleine vogel?
4: Ja, dat is ook een uitspraak die ik eigenlijk niet had beter gedaan.
0: Kevin is een kleine vogel, ja.
4: Maar dus ik heb al veel filmpjes van laten staan bekeken. Ja. Eigenlijk, dat gaat over de vogel.
3: Dat ja, inderdaad. Over, ja. Eigenlijk gaat dat over een klein vogelke die eigenlijk ziek was, die niet meer kon vliegen, die met een beetje hulp toch wel de wijde wereld intrekt. En eigenlijk, ook al zit het, eigenlijk is de boodschap erachter, ook al zit het soms eens tegen, Kevin, dat zolang dat je erin gelooft en alles op zijn tijd, dan kunnen alle dromen uitkomen.
1: Zeg, hebben wij Kleine Vogel al gedraaid?
0: Ja.
1: Ja, maar we gaan hem nog een keer draaien.
3: Speciaal voor onze Kevin.
0: Ja,
3: Kevin,
0: we gaan hem nog een keer
1: draaien. Na Billie Jean gaan we nog een keer draaien. Zeg, Kevin, je mag de groeten doen?
4: Ja, ik doe de groeten aan de uiteraard.
3: Ja, dank u wel.
4: Hilde, ik vind het heel tof dat je dat voor mij kunt trouwens op bezoek komen.
1: Ah, dat is... Ik ben iemand, woord is woord, hè, Kevin. En als ik je dat beloof, dan doe ik dat.
4: Ja.
3: En ik heb het vandaag ook beloofd. En bij mij is een woord ook een woord, dus...
4: Ja, maar nou, ik heb je al bezig gezien op optredens en zo, dus... Ja, via YouTube en zo, dus... Maar ik... Mijn mensen kennen het wel redelijk groot, dus...
1: Ja, zeg maar, je moet wachten tot ze haar sjaaltjes afzenden, want ze zijn ze aan het maken.
3: Ja, maar tegen mijn verjaardagbal moeten ze af zijn.
1: Ah, ja.
3: Dus ze hebben
1: mij,
3: ze hebben gezegd, het gaat nipt worden. De nieuwe kaartjes zijn er, ik moet alleen nog naar daar geraken om ze te gaan halen.
1: Ja, okay.
3: Maar het komt goed.
1: We hebben daar nog iemand aan de lijn.
0: Ron Miegelen.
3: Ja.
1: We gaan, wacht ja, zeg maar, zeg Kevin.
4: Maar ik ga je niet moeten laten.
0: Oké.
1: Dat is goed.
3: Nog een fijne dag,
1: Kevin. We gaan eerst Michael Jackson draaien.
0: Eerst
1: en
0: klaar.
1: Dan... wat gingen we dan? Ah, de kleine vogel.
3: Ja. Speciaal voor u, Kevin. Ja.
0: Oké. Kevin, bedankt, hè, man. Salutjes. Dag, Kevin. Jo, dag.
5: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
6: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
7: Kleine vogel, ga maar zweven.
6: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
8: De beste muziek
9: hoor je hier.
8: Radio Memory.

0: Хабар-нахмейженір.
1: Я подаю з того моменту мікрофон. Але Voor alle duidelijkheid, dat was niet ik, hè? Dat was Hilde. Ja.
2: Voilà, weer geen zijn eerste weten. Ja, bijvoorbeeld, als ik alleen zit met programma te doen, dan zit je koptelefoon vol een tube en dan zit ik aan meezingen, maar ik hoor dat toch niet.
1: Ah, dus ja, nee.
2: Dan komt mijn man soms te roepen, zeg, zal het hier een beetje gaan, ja?
1: Goed.
2: Ja. Oh, Larissa, het is weer zo snel gevlogen.
1: Het is echt
2: gevlogen,
1: hè, ja. Het is hier altijd wel heel leuk. Ja, dus opnieuw bedankt voor de uitnodiging.
2: Altijd, je bent hier altijd welkom.
0: 320 luisteraars.
1: Oh, goed.
2: Hey, voor een klein internetradio kunt.
1: Zo vroeg wakker allemaal.
0: Ja, voilà,
1: zo,
0: voilà.
1: Ja, op een zondag.
0: Zeg, je man is daar met je verloren koffie.
1: Oh. In plaats van koffie verkeerd, is het hier verloren koffie.
2: Ja, voilà. Nee, het is koffie te laat.
0: Voilà.
2: Dank je, schatje. Dat is ook een fan van u, hè?
1: Ja, ik weet het. Dat is zo'n teddybeer, hè? Vind je dat niet? Die heeft zo'n teddybeer gehaald, hè? Ja, dat is toch... Ik zou die altijd willen knuffelen.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja. Maar pas op, zou ik wel knuffelen, zeg
1: maar. Allee, niet, kom.
2: Onze
1: Sineke,
2: ik
1: dat
2: heb
1: toch...
2: ook wel achter. Allee, ik was een sterke vrouw, ben ze terug aan het worden, maar achter mij staan nog super
1: dat is
2: sterke
1: waar,
2: man.
1: Dat is waar.
2: Super
1: ja.
2: sterk.
1: Eigenlijk mogen wij ons polletjes kussen hè, met ons mannen. Ja,
2: echt
1: dat is
2: waar,
1: echt waar. Waar. Ja.
2: Want de mijne heeft iets meer geduld dan de nieuwe, want als ze eten koud is, dan was een vier. Ja.
1: Maar eigenlijk was het eten was al koud geserveerd. Ja. En hij zei, en nu blijft ze nog babbelen en ze bieden ze een frisco in plaats van een warme worst. En dan kwam hij zo even aan mijn mouw trekken en zei, zeg, u eten, hè. Ja, en eigenlijk, ik vind dat helemaal niet erg om koud eten te eten.
0: Mijn vrouw ook niet.
1: Nee, ik eet mijn eten niet graag heel warm.
2: Ja, ik ook niet.
1: Oh, mijn man ook altijd super warm. Ik denk,
0: warme, maar, hete soep,
1: oh,
0: eten frietjes.
1: Nee. Daar kun je toch niet gemakkelijk van eten? Mijn tong verbrandt.
3: Ja,
2: maar Tony is dat gemakkelijk. Je maakt alle dagen frieten.
0: Ja, dus
2: vanaf. Ja, we moeten nog
0: ik
2: twee platen
0: draaien. Nog één plaat.
2: Nog één plaat. Ja. Okay.
0: De nieuwe.
2: Ah, de nieuwste.
0: Ja.
2: Oké. Okay. Ik doe wat ik wil.
1: Ik doe wat ik wil. Ah, wel, dat is eigenlijk een lied op mijn lijf geschreven. Want ook gewoon in onze maatschappij alleen al. Iedereen heeft een oordeel over iedereen. Ja. Je moet zien, Laureline heeft net een hele post gedaan. Ja. Van mensen die haar afbreken. En dan denk ik, maar mannetjes, waar zijn we mee bezig? Sorry, maar die heeft een jarenlange carrière achter de rug. Is nog steeds
0: ja?
1: een vaste waarde in de showbiz. En toch breken ze haar zo af. En dan denk ik, waarom? Ja. Waarom zit je iemand anders... af te breken, dat we allemaal eens gewoon in de spiegel kijken en bij onszelf beginnen.
0: Ik zeg altijd, gewoon, leg je hand
1: het leven,
0: op je hoofd en zie wie dat eronder staat.
1: Het leven zal zoveel mooier zijn als we bij onszelf beginnen.
2: Ja.
1: En waarom het allemaal moeilijk maken voor elkaar? En die computerhelden, die zijn niet nodig. Hè.
2: Nee.
1: Dat is echt niet. Laat mensen hun dromen leven en ja, laat iedereen gewoon doen wat dat ze willen. En ik zeg altijd, als je hard genoeg in je dromen gelooft en er keihard voor gaat, dan kan alles. En daar ben ik het bewijs van.
2: Dat
0: ik doe wat ik wil.
1: Ja,
2: ik doe wat ik wil. Nee, daar heb je gelijk in. En het komt op één woord allemaal aan. Dat is jaloezie.
1: Ja, en dat is zo verschrikkelijk
2: beest,
1: in de wereld. Ik denk zo, ook artiesten onder elkaar, DJ's onder elkaar, radio's onder elkaar. Ik hoor het in elke genre of in elke... Hoor ik het overal en dan denk ik... Dat hoeft helemaal niet, want er is plaats voor ons allemaal. De artiestenwereld is ruim genoeg. Er zijn genoeg organisaties, projecten waar ze allemaal zangers en zangeressen nodig hebben. Dus we hoeven elkaar niet een das om te doen.
0: Voilà.
1: Integendeel, wij willen allemaal hetzelfde. En dat is dat het publiek naar huis gaat en zegt, dat was hier een topavond.
2: Ja, ik denk dat de volgende plaat er niet meer gaan komen. Maar ik heb hier schoonste cadeau gehad dat ik kon krijgen. En dat zat op bedankt dat we erbij mochten zijn bij Radio Memory Sterren.
0: Ah.
1: Het is toch een lieveke, hè.
2: Het is echt, en dat gaat
4: mijn mama
2: hier...
4: moest mijn mama haar naam er ook nog bij, maar ze was aan het babbelen.
1: Okay. Ik zal dat straks wel nog doen. Hier.
2: Zij gaat daarbij zetten en dan gaan we dat omhoog hangen. Larissakje, wij horen of zien jou spoedig terug. Niet vergeten, mensen. 26 juli.
1: Ja, in Feestcomplex Europa, samen met Herbert Vragen, Corina, John Dennis, Johan Veuligers, Matthias Lens, Yves Segers en uiteraard ikzelf. 26 juli in Feestcomplex Europa. En u kan er nog bij.
2: Ja, heb je geen kaarten? Je kan via ons kaarten regelen.
1: Wij fixen dat wel.
2: Overal op de optredens zijn er kaarten verkrijgbaar.
1: Ja, klopt. Ook voor de kaarten van Radio Memory zijn ook aan onze fanstand beschikbaar. Dus als je ons tegenkomt en je denkt, ik wil eigenlijk ook naar Radio Memory, spreek de mensen van mijn fanstand gerust aan en dan kunt je kaarten daar ook bemachtigen.
3: Ja, je zit nog drie van uw fans.
1: Ja, voilà. Dus
3: van Luik. Zijn van
1: Luik. Echt gek, hè? Mensen die van Luik naar mij komen. Ja. En elke keer, hè?
3: Ja,
1: ik vind dat ongelooflijk. Ik ben ongelooflijk dankbaar.
3: En die hebben ook kaarten gekocht van voor bij ons voor de show.
1: Ja,
3: dus,
1: super lieve.
3: Super lieve.
1: Ja.
3: Goed. Ik vrees dat die is al gedaan zijn.
0: Onze Mark staat aan te schuiven. Mark Huilenbroek.
3: Ja, maar jij belooft dat jij ze biedt
0: die
3: nog
0: ik ga die paar platen van Larissa draaien straks.
1: Okay. Dat is en goed. Lieve luisteraars, bedankt om ook weer fantastisch mee te luisteren, te bellen. En ik zou zeggen, allemaal blijf doen wat jullie willen.
3: Voilà. En vooral, zie elkaar graag.
0: Voilà. Oké, okay, salukus.
1: Dag.
0: Doei. Yo.
5: Beste muziek, hoor je hier. Radio Memory.
6: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van noodcentrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is de natuurbrand inmiddels onder controle. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
7: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: And 3, 2, 1.
11: Here comes the music.
12: Hey, Mark Hallebroek.
13: Showtime. Are you ready?
14: I'm ready.
13: Go!
15: Music.

te maken met dat roze bikinipakje of met dat strakke kontje. We zullen het nooit weten. You Sexy Thing van Errol Brown en Hot Chocolate. Welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime, zomereditie weliswaar. We gaan Less Talk, More Music doen. Waar heb ik die slogan nogal gehoord? Enfin, het is simpel, de interviews die houden we voor later. En we zorgen wel alweer dit uur voor specialetjes. Daar zijn we een beetje berucht en bekend voor intussen geworden. Dit is bijvoorbeeld Enya met Orinoco Flow. Ik heb ooit eens een cruise gemaakt met zo'n gigantische grote boot. En dit liedje speelde telkens als de boot vertrok uit de haven. Het was toch een beetje kippenvel hoor. Die Orinoco Flow van de zangeres Enya.

Sail away, sail away. En weg was dan dood. 1 jaar en het geweldige de Orinoco Flow. Listen to Your Heart, dat is een hit natuurlijk geweest van Roxette. Maar er is ooit een beatversie van gemaakt. En die zijn we een beetje vergeten. Laten we die nog eens oprakelen. DHT featuring Ed May. Listen to Your Heart.

In een productie van de Belgische DJ Jan Vervloed, DHT, een band die eigenlijk meer succes had in het buitenland dan in Vlaanderen. Ja, het kan soms keren. Listen to your heart was dat. Nu we toch bezig zijn met een soort van feestje hier op de radio, kan het feestje gewoon verder gaan, dacht ik. Hier is Chumbawamba met Tap Thumping. I get knocked down, but I get up again.

Dat heet dan bij elke slag in je gezicht leren rechtstaan en verder gaan. I get knocked down, but I get up again. Tap tending van Chumbawamba. Een beetje filmmuziek op de radio dan. Je bent misschien al gaan kijken met de kinderen naar Toy Story 5. Wel, ja, ik weet het. Misschien een beetje kindermuziek op de radio. Alhoewel, ook country en vooral een hele grote ster. Het is de tophit momenteel in Vlaanderen. Muziek uit Toy Story 5. Dit is Taylor Swift en I Knew It. I knew

0: snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.
2: Here comes the music. Hey,

Riet Petit was die andere hit voor Jackie Wilson natuurlijk. Your love keeps lifting me higher and higher hier in Showtime. Het is misschien een beetje oneerbiedig om van sommige artiesten te zeggen dat ze een one-hit wonder zijn. Maar bij deze is het wel zo. Eén hit, maar wat voor één. Iedereen brult hem mee. Music van John Miles.

helemaal op de radio, omdat dat moet voor zo'n plaat. En dan is het weer uitkijken natuurlijk naar de proms, hè. Einde van dat jaar in het Sportpaleis Avasdoom, sorry, om de live versie mee te pikken. En alweer kippenvel voor de 1000ste keer, ik weet het. Maar dan weet je ook dat je een meesterwerk hebt geschreven. John Myers dus met Music. Hey, de beuk erin, beste vrienden, dit zijn de Kreunders. Ja, het is nu of nooit.

die op festivaletjes her en der al tribute bands opduiken. We kennen tribute bands van Queen, van Prince, van David Bowie, noem maar op, maar nu ook van de Kreuners blijkt. Er is een band genaamd de Kreunaars en die brengen dus alleen maar muziek van Kreuners. Straf toch? Het nummer is trouwens origineel van het Kreuner Keks van Rick de Leeuw. Je hoorde Nu of Nooit. En nu is het Bryan Adams en Mel C.

zijn ze. Salukes, Baby When You're Gone. De Canadese rocker Bryan Adams en het Britse topmodel, topzangeres bij de Spice Girls, destijds Mel C. Baby When You're Gone. Zijn we vertrokken voor een dansje? Dat kan op deze plaat. Het is Aventura. Helemaal zonnig. Helemaal zomers. Hou je klaar.

zei hij al eens, met vakantie geweest zijn in de Dominicaanse Republiek. Dit soort muziek hoor je daar op elke hoek van de straat zo'n beetje. De muziekstijl is bachata, zo blijkt. Aventura was dat en Obsession. Ik weet niet wat het is, maar dit blijkt een populair liedje te zijn.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Radio Memory. Goedemiddag.
3: Here comes the music.
4: Hey Mark Hallebroek.

0: Hold me, baby. Well, I often love you like a lover should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't it too much to hear that twin on my thumb? Real nice, somebody show is fun. Come on, baby, run crazy.
1: En die piano heeft het weer overleefd van Jerry Lee Lewis. The Great Balls of Fire, stripje rock'n'roll in de Showtime. En zo hoor je dat we allerlei soorten muziekjes op je loslaten. Rock'n'roll hebben we al gehad. Dus is het tijd voor disco met de Bee Gees. Dit is You Should Be Dancing.

0: disco-periode zelf 100% meegemaakt, jaren 70. Dan heeft u ongetwijfeld gedanst op deze plaat van de Bee Gees. Mannen met de hoge stemmetjes, daar moet je soms van oppassen, zeggen ze. Maar pas op, want bijvoorbeeld Robin Gibb, ik kan het laten horen, die heeft op zich geen hoog stemmetje. Luister maar.
1: Hi, this is Robin Gibb, the Bee Gees, and you're with Mark Eileborg.
0: Praat toch zo normaal als maar kan. Goed, Barry, Robin en Morris Gibb samen in You Should Be Dancing. En dan misschien een beetje romantiek op de radio, kan nooit kwaad. Dit is Zucchero, Zucchero Fornaciare en een van zijn romantische.

0: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van noodcentrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is de natuurbrand inmiddels onder controle. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.

0: krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imoteras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoteras.be.
1: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memories.
2: Radio Memories, hitschijf.

won ABBA 1974 het Euro Songfestival. Een leuk weetje, België gaf toen geen enkel punt aan Zweden. Kleine verduidelijking, het was de Franstalige omroep die dat jaar aan zet was. Gelukkig voor ABBA gaven de andere landen wel veel punten. En de rest is muziekgeschiedenis. Dit is Verhoeven op de radio, met alleen maar deluxe muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Wat dacht je van Alphaville met Big in Japan? Fijn dat je luistert.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: Bye.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

als de zon schijnt van André van Duin. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's. Dag.

0: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van noodcentrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is de natuurbrand inmiddels onder controle. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump-resort in een kwetsbaar natuurgebied en wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app. De Radio.

allemaal, welkom bij Radio Memory. 13 minuten over 2 geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom vanuit Pajottengem Galmaarden. Tot 4 uur neem ik je mee. Studio NL, de beste Nederlandstalige platen uit België en Nederland. We draaiden zo net Larissa, die deze morgen op interview was hier bij ons op de radio. En zo meteen voor jou hebben we Sam Horis en Ninja Yer. Allemaal hier in Studio NL. 0266 996 660.

tot 4 uur. Tot aan Mario de Vries kan je bellen. 0266-99660. Het is gratis studionummer. We gaan in draaien van Sam Horis in Zaire. En zometeen gaan we terug naar Nederland. Met Rudy de Wit. Kom bij mij.

0: is helemaal samen aan het luisteren en het kijken naar Radio Memory. Internetradio vanuit Galmaarden zitten we. Gerelswerkse straat onder den vijf. Rudy de Wit draaide, kom bij mij. De man die je nog kent van onder de volle maan.
1: Laat me jou mijn liefde geven.
0: Als ik de klok bekijk in de studio en ook onze playlist, gaan we richting reclame. Gaan we doen met de nummer van Vanessa Issa en John Dennis. Dat jij heeft mijn levenslust.

0: laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
3: Goedemiddag.

John Dennis en Vanessa Issa, je geeft een levenslust. En meneer Duur zal bij zijn op onze Radio Memories tweede verjaardagsshow. Die doorgaat 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. We krijgen optredens van Jonathan, Pascal Montelli. Ook Silla Key, kom langs Sammy Moore, Frank van Damme, John Dennis, Larissa en Jordi van het Net. Kaarten kosten €25 aan de kassa, €30. Tussen 4 en 6 krijgt elke persoon 2.

0: pannenkoeken met koffie en suiker gratis. Kaarten kan je verkrijgen hier bij alle medewerkers van Radio Memory. Als ook bij Tony van Beveren in Nienhoven. Ofwel via de Facebookpagina Pascal Heijman kan je ook kaart bestellen. Voor onze tweede verjaardag van Radio Memory.
1: Is Radio Memory. Radio
2: Memory. Tony van Beveren.
0: Begon feestje bouwen. Dat is de man uit Aalst. Ambidance.

0: Deze man ken je nog wel van Seks met die Kale en Men en Velo. Frankske van Ambideins draait hem met Melken.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek.
3: Hoor je hier.
0: We gaan gaas geven tot een uur of vier, hè. Tot aan onze collega Mario de Vries straks tussen 4 en 6 met Tournee Generaal. Wie heeft er witte fucking botjes aan op deze zondagmiddag, hè?

0: Alleen we draaien nonnetjes, de carnavalplaat. Witte fucking botjes. Allemaal hier in Studio NL. Elke zaterdag en zondag zitten we hier bij Radio Memory tussen 2 en 4. Blijf hangen, blijf luisteren, want we gaan zometeen heel diep terug in de tijd. Met de nummer van John Horton, Zo Jong. En dan draaien we Omen. Met de nummer van André Hazes in de tijd, Geen Slingers aan de Wand. Als je ondertussen een favoriete plaat wil horen, laat het ons weten. 0266-99660 is ons gratis studionummer.
1: Mannekes, stop een keer met zeveren. Ik wil op mijn gemakske kunnen lusteren naar Tony van Beveren. Sorry.

0: minuut een mooie plaat te draaien. Dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen. Hier bij Radio Memory. Zondagmiddag 5 juli. Dat is een van de lievelingsplaten van Nico Hazes. Daarin Appelterre Nienhoven. We draaien de versie van Omen. Geen slingers aan de wand. Straks moeten we een plaat draaien voor Tony van Beveren. Voor Nancy. Ook voor mijn beste vriendin Hilde. Voor Yves, voor Kelly. Alle medewerkers van Radio Memory. En alle luisteraars die zitten te luisteren. Daarmee zal ik niemand vergeten. Vanwege ons Roosken uit Assen. Mochten we een plaat kiezen naar keuze. We hebben een hele mooie klaarstaan na de reclame. Hè? Dus ik zou zeggen, blijf luisteren.
1: Voor mij is slingers aan de wand.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
3: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
3: Larissa en Sammy Moore.
1: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
3: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

single was deze. Werd ons aangevraagd door Rooske uit Assen. Jullie zijn massaal aan het kijken en het luisteren naar Radio Memory. Ook onze collega Gaston, Sol Stonzi, is aan het kijken en het luisteren naar Radio Memory. We kregen er nog een telefoon binnen van Geert uit Beveren. Hij vroeg plaat aan voor zijn vriendin Vivian, voor Hilde, Eve, Kelly, Tony van Beveren, Nancy. Gans het Memory Team en alle luisteraars. Mochten we eentje terug in de tijd gaan draaien. 1974. Toen waren we 5 jaar jong. Wat gaat de tijd heel snel. We mochten een draaien van Jimmy Frey. En dit met Papi nummer 2.

mooie single was deze van Jamie Frey. De man die je nog kent van De Smaak van Je Lippen. Papi nummer 2, 1974 gingen we terug in de tijd. We moeten nog een plaat draaien voor onze collega Sol Stonzi. Eentje van Guido Belcanto, Toverdrank. En daarna moeten we een plaat draaien speciaal voor Tony van Beveren. Dankjewel voor zijn vrouwtje Nancy. Voor Hilde, voor Yves, voor gans het Memory Team en alle luisteraars. Vanwege tante Christian, Willy en een pootje van Renske uit Denderleeuw mochten we eentje draaien van Danny de Rover.

Nu.nl met Tony van Beveren van 2 tot 4 bij Radio Memory. Bel Nancy op ons gratis studionummer voor jullie verzoeken. 02 66 99 660.

was de man van het parasolke. Danny de Rover werd dus aangevraagd door tante Christian, Willy en Renske daar. En Denderlee, wat ook daar zitten te luisteren. Voel je hart. We moeten een plaat draaien speciaal voor gans het memory team. Ook voor Cindy en Solstonzi. En alle luisteraars vanwege Molly uit Aarschot. Mochten we een plaat kiezen, gaan we eruit voor het tijdse van 3 uur. Met de man afkomstig uit Balen. Ik heb het over Luc van Meeuwen. Je kent hem nog wel van Ik ben mijn beste vriend verloren. Maar wij mochten Huis op de wielen draaien, Op de wolken draaien. Ik zeg graag tot na 3, want dan zijn we weer met meer. Ik

0: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van noodcentrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is de natuurbrand inmiddels onder controle. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
8: Radio Memory.

zomerse plaat op de radio. Zonnige zaterdagmiddag. 27 graden hier in Galmaarden. In de studios van Radio Memory. We draaien de nieuwe single van Laura Lynn. Jou herken ik met gesloten ogen. In de tijd een grote hit voor The Voice of Europe, Andy Welly. Tot 4 uur, Studio NL. De beste Nederlandstalige platen uit België en Nederlanden.

Japsa, we zijn ermee vertrokken. Live radio vanuit Galmaarden. Gerelsbergse straat, onder de vijf, daar zijn we gelegen. Top 4 uur, Studio Raal met Tony van Meijer aan de telefoon. Mevrouw Nancy, als je graag een favoriete Nederlandstalige plaat wil horen, laat het ons weten. 0266-99660. Zoals wel bekend, telefoonnummer is trouwens gratis. En zometeen hebben we een toepasselijke plaat tussen de koffie en de patekens. We gaan Johan Veugelers draaien. De mannen Nederland zijn koffie hier, koffie daar.

De man die je kent van Ik was nooit of nooit een Casanova. Johan Veuglers, koffie hier, koffie daar. Zometeen heb ik voor jou Sasha en Davy Hillis en de Romeo's een zomeravond met jou. En dan ook de remix van Paul Severs terug in de tijd. Geen wonder dat ik ween. En daarna moeten we een plaat draaien speciaal voor Rita van der Veire. Vanwege Jurgen uit Herzelen gaan we terug in de tijd 1988. Met de nummer van de Strangers in Mijn Camion. Gaan we draaien hier in Studio NL.

langs die twee jongens. Morbi is al ver. Kraan wordt niet leeg. Ziet altijd vol. Met kleine rommel of grote brol.

Een knappe pauze, een farm ruzie, een warme Poolse, een klaarjodin, een toffe Griekse, een Duitse fraulein, en toos een blieke Algeraan.

0: moesten we draaien voor Rita van der Verre. Vanwege Jurgen uit Herzelen mochten we deze draaien van de Strangers in Mijn Camion.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
7: Nee, dat hadden wij ook niet durven dromen dat het zo'n vaart ging lopen. Spring daarom mee op de trein van het succes van Radio Memory. Voor jouw reclameboodschap, bel dringend met Hilde op 0495 55 3044 of stuur haar een mail op hilde@radiomemory.be en jouw zaak krijgt een boost. Maar wacht niet te lang. Zorg dat je erbij bent.
8: Dit is Radio Memory.
9: Goedemiddag.

0: Met deze plaat zullen we Pascal Roos aan een kerstgewel tevreden maken. Origineel komt ze van Christian Vidal, Angelique. Elke nacht. We draaien die al vallen je. Tot 4 uur, Studio NL, hier bij Radio Memory. Jouw internetradio vanuit Galmaarden. Van ons klein Belgielandje gaan we terug zometeen naar Nederland. Een hele mooie single van Corrie Konings. De dame die je nog kent van Mooi Was Die Tijd. We draaien Druk Je Lijf tegen Dat Van Mij.
1: Kom jij weer terug en kus ik jou, Angelique.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Prettig weekend.
0: Jij kan nog altijd bellen tot 4 uur op ons gratis studionummer voor een Vlaamse plaat. 02-6699-660. Krijg je Tony van Beveren aan onze telefoonlijn. Moet kunnen.

0: Hele mooie single van Koning Koning. Druk je lijf tegen dat van mij. Tot 4 uur draaien ze nog de betere Nederlandstalige platen. Zometeen eentje van Fretted en de Swinging Table Boys. En dan gaan we eentje draaien in de richting van Monique en Tim Tesley daar in Zeeland. Want ook daar is ze te luisteren. Draaien we Tim Tesley altijd in mijn hart hier in Studio NL.
1: Zomer op je radio. Met alleen de beste hits.
0: We gaan gas geven. Moet kunnen op zondagmiddag tussen de koffie en de patekes. Ze zwierden meer tetten.

Freddy van den Bruno, Nino, Fred Ted en de Swinging Table Boys. Ze zwierden meer Ted, hè? Kent ze nog wel van de Niet en Brommer, hè? Bankske van de Centrumlaan. Zoals ik al zei, gaan we zometeen een plaat draaien in de richting van Monique en Tim Tesley daar in Zeeuwland. Want ook daar zijn ze te luisteren naar Radio Memory. Ook onze collega Marianne is aan het luisteren. En ook Sabrina de Neve daar in Nienhoven. Jullie zijn massaal aan het luisteren. En speciaal voor onze Mariannekes gaan we Sam Horis draaien.

0: In de tijd een grote hit voor Bobby Prins. We draaiden Sam Horis, de man die deel maakt uit families vast. Je kent hem nog wel van Basket Sloefkes. En ik heb de zon zien zakken in de zee. Deze plaats zullen onze collega Marian wel tevreden maken. Hè? Ik zit in een cafeetje. Cafeetje is straks open tussen 4 en 6. Met collega Mario de Vries, Tournee General. Ja, we hebben de drank hier al cool gezet voor vandaag. Hè? De moeite waard om blijven te luisteren naar Memory Radio. Ook onze collega Cindy de Koeman komt nog langs. En nog veel meer.
1: Het beste wat onze Noorderburen te bieden hebben. Dit is Studio NL met Tony van Beveren.

Een man met een prachtige stem, afkomstig uit Zeeland, is ook aan het luisteren naar Radio Memory, tezamen met zijn moeder Monique. Altijd in mijn hart, ook in Hofstade, Aalst. En ook onze Molly in Aarschot is aan het luisteren naar Memory Radio. Tot 4 uur draaien ze nog de betere Nederlandstalige platen. En over een goeie gesproken, dat is er eentje voor alle fans van Vultura. Donna Carmella, 9 over 4:30, zometeen de reclame.

0: Mooie plaat van onze guide van Vlaamse Liedje Wiltura. Deze zonnige zondagmiddag, 5 juli. Live Radio Studio NL. Elke zaterdag en zondag zitten we hier bij Radio Memory. We draaien de Donna Carmella. Zometeen hebben we na reclame Robbie Straven. De ring die je draagt. Dan nog eentje van Gradamen. Heb ik jou niet eens gekust.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht... Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
4: Goedemiddag.

0: Ah, aan alle mooie liedjes komt een einde. Robby Straven draait we De Ring Die Je Draagt. We gaan zo meteen een plaat draaien in de richting van Moeke Nadin, Jarne en Jadar in Ekelgem. Ook daar zijn ze te luisteren. Want zo ook onze Frankie en Marinel in Oudenaarde. Onze Frida en Johan dan in Nerzelen. Kortom allemaal, hè.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
0: Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren. Het doet ons trouwens heel veel plezier, hè. Allee, we gaan deze draaien. Grand Dame. Heb ik jou niet eens gekust? Ik zou het niet weten.
2: Heb ik jou niet...

0: beste meneer, kan je nog wel van zus, mijn moeder? Grand dame, heb ik jou niet eens gekust? Met deze plaats zullen we zeker moeken als Linda de Nekelgem wel tevreden maken. We blijven nog eventjes op de romantische toeren. 10 minuten voor 4 geworden. Eén van onze laatste is een nummerke van René Redley. En je bent mijn droom in Studio NL.
1: Zeg me dat ik nu niet droom. Ik zing voor jou dit lied.
2: Iedere zaterdag en zondag van 14 tot 16 uur. Studio NL met Tony van Leveren.
3: Tony van Leveren.
0: Nino, of zouden ze zeggen, 2 van een frang, hè? Op je een tichel tussen de koffie en de patekens moet kunnen, hè, Marianneke? Pak dan Danny Marianneke hoe vast. En een slang ook geplaceerd op zondagmiddag 5 juli. Hey.

We gaan ons stilletjes afsluiten wat betreft Studio NL op zondagmiddag 5 juli. Jullie hebben massaal geluisterd en gekeken via de site van de radio, als ook via Facebook. En ook doen we de groetjes aan Petra van den Broek. Want zij vindt Tony van Bever een topper. Ja, we doen ons best. We draaien René Redley, je bent mijn droom. Ik wens je nog veel pret zometeen met Mario de Vries, Tournee General. Ook ons Cindy komt langs, Cindy de Koolman. Ik ben er graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Ik heb nog 2 platen in petto, onder andere Free Francis, die 1000 sterretjes. Dat draaien we voor iedereen die iemand al heeft verloren in zijn leven en die hierboven zit als een sterretje. En we gaan een plaat draaien van onze Free Francis 1000 sterren. En dan nog eentje van onze Wim Leijs. Altijd in mijn hart hier op de radio. Zometeen is er de Mario. Blijf gezellig luisteren. En geniet van de mooie muziek. En ook van het mooi weer buiten. Hè? Graag tot morgen vroeg ietsje. Na 11 aan tafel met Tony van Beveren. Tot dan. Dag.

0: Het Belgische fregat Leopold 1 kampt met een technisch probleem. Defensie heeft dat bevestigd. Het fregat maakt deel uit van een permanente NAVO-vloot. Het was in juni vertrokken voor operaties in de Noordzee en de Noord-Atlantische Oceaan en moest dit weekend aanwezig zijn bij een evenement in New York voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar het schip ligt al 2 weken aan de kant met pannen in het Engelse Norfolk. Defensie zegt dat het gaat om een probleem met de koeling van de motoren, maar geeft om veiligheid redenen geen verdere details. Een van de Oost-Europese verdachten van de zware verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden, maar ook zij wordt nog verdacht van slagen en verwondingen. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Zijn toestand is nog altijd kritiek. Snoeks is 53, hij wordt voorlopig in kunstmatige coma gehouden. Het parket onderzoekt verder wat er precies is gebeurd. De landen in OPEC Plus, zowat de belangrijkste olielanden ter wereld, gaan de komende tijd meer olie oppompen. Dat hebben ze vandaag besloten. Vooral Saoedi-Arabië en Rusland staan in voor de hogere productie met elk 62.000 bijkomende vaten per dag. Voor Irak zijn dat er 26.000. Zo willen ze de prijzen op de oliemarkt weer stabiliseren. Want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die al maanden. De 7 landen houden een nieuw overleg op 2 augustus. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou volgens Griekse media het vuur wel onder controle zijn. De politie heeft een man van 76 opgepakt op verdenking van brandstichting. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. Ook de komende dagen zijn zonnig. Het warmt ook stilaan weer op met vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

van Elton John. Jawel, zijn Crocodile Rock. Hey, goedemiddag. Van harte welkom bij Tournee Generaal. Jouw zondagnamiddag begint hier met 2 uur lang heerlijke muziek en fijne verhalen uit vervlogen tijden. Het is vandaag zondag 5 juli. Hebben we weer een goed gevulde uitzending voor je klaarstaan. We zetten vandaag een 3-tal jarige artiesten in de bloemetjes. Namen die ongetwijfeld een belletje doen rinkelen en misschien zelfs een vleugje nostalgie naar boven brengen. Daar vertelt Wim ons meer over rond het 12:30. Daarnaast nemen we je mee langs de festivalzomer die volop op gang is gekomen. Van grote podia tot gezellige dorpspleinen. En we kijken vooruit naar wat er de komende weken allemaal te beleven valt in ons land.

voorlopig gewoon te getrouwen ook de rommelmarkten van de komende weken. En natuurlijk ook mogen de kermissen niet ontbreken. We duiken samen meteen in de kermiskalender. Maar bovenal draaien we veel muziek uit vervlogen tijden. Nummers die je meenemen naar toen, naar mooie herinneringen of gewoon naar dat ene zomerse moment dat jij nooit vergeet. Dus leun achterover, zet het volume een tikje hoger nog en geniet van deze zondagnamiddag. Dit is Tournee Generale.

zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers...

0: oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

0: Overband had Fundum. Ik ben per jaar mee onder rood geweest trouwens. Leuke tijd met een zeer leuke band om eerlijk te zijn. Een van deze covers die ze toen brachten was deze, Lia. En nu de verjaardagskalender uiteraard met Wim Hofman.
1: Dit zijn de jarigen van vandaag zondag 5 juli. Huey Lewis, geboren te New York in 1950, wordt vandaag 76 jaar. Hij was de leadzanger en speelde harmonica voor zijn groep Huey Lewis and the News. In 2018 moest hij zijn zangcarrière opzeggen wegens gehoorverlies. Wist je dat Huey te zien was in de film Back to the Future als leraar? Het was de start van een beperkte acteercarrière. Adam Young, oprichter van de groep Owl City, geboren in 1986, wordt vandaag 40 jaar. Owl City is een van zijn bekendere projecten. Hun eerste album, Ocean Eyes, bracht de wereldhit Fireflies. Vooral bekend als een van de leadzangers van de groep Westlife,

wordt Sinn Féin vandaag 47 jaar. Geboren in Ierland in 1979 ging hij naar school met zijn toekomstige bandleden Keane Egonen en Mark Fihely. Alle drie traden ze op in een schoolproductie van de bekende film Grease. Je hoort nu Huey Lewis and the News, Our City en West

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

mensen van Delegation zijn er duidelijk achter op zoek. Where is the love used to go? We hebben op deze zomer natuurlijk ook volop festivals. Dus het seizoen draait full charge. Na 5 juli valt er weer ontzettend veel te beleven. Zo trekt vanaf 8 tot en met 12 juli het kleurrijke Doer Festival naar Doer. Waar liefhebbers van dance, hip-hop en rock volledig aan hun trekken komen. Aan de kust kan je op 11 en 12 juli genieten van Ostend Beach Festival in Oostende. Met zomerse beats en top DJ's vlak aan zee. In Gent kan je dan weer terecht van 9 tot en met 18 juli voor het stijlvolle Gent Jazz Festival. Waar internationale artiesten zorgen voor heerlijke jazzklanken. Half juli wordt het helemaal magisch in Boom. Want daar vindt Tomorrowland plaats. Verspreid over 2 weekends. 17 tot 19 juli en 24 tot 26 juli. Een dansfestival dat bezoekers van over de hele wereld aantrekt. Ook in Zottegem is er sfeer. De Dance Division op 17 en 18 juli. Een gratis festival met een sterke affiche. Richting eind juli wordt het opnieuw gezellig in Boeghout, waar Sphinx Mixed plaatsvindt. Een multicultureel festival met muziek uit alle hoeken van de wereld. En wie graag wat Zuiderse vibe opsnuift, kan terecht in Bree voor het Afro Latino Festival, dat midden juli zorgt voor dans, kleur en zomerse ritmes. En tot slot sluiten we de maand af in Lokeren, waar de Lokerse feesten van 31 juli tot en met 9 augustus 10 dagen lang garant staan voor topoptredens en een geweldige sfeer.

0: Het Belgische fregat Leopold 1 kampt met een technisch probleem. Defensie heeft dat bevestigd. Het fregat maakt deel uit van een permanente NAVO-vloot. Het was in juni vertrokken voor operaties in de Noordzee en de Noord-Atlantische Oceaan en moest dit weekend aanwezig zijn bij een evenement in New York voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar het schip ligt al 2 weken aan de kant met pannen in het Engelse Norfolk. Defensie zegt dat het gaat om een probleem met de koeling van de motoren, maar geeft om veiligheid redenen geen verdere details. Een van de Oost-Europese verdachten van de zware verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden, maar ook zij wordt nog verdacht van slagen en verwondingen. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Zijn toestand is nog altijd kritiek. Snoeks is 53, hij wordt voorlopig in kunstmatige coma gehouden. Het parket onderzoekt verder wat er precies is gebeurd. De landen in OPEC Plus, zowat de belangrijkste olielanden ter wereld, gaan de komende tijd meer olie oppompen. Dat hebben ze vandaag besloten. Vooral Saoedi-Arabië en Rusland staan in voor de hogere productie, met elk 62.000 bijkomende vaten per dag. Voor Irak zijn dat er 26.000. Zo willen ze de prijzen op de oliemarkt weer stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die al maanden. De 7 landen houden een nieuw overleg op 2 augustus. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou volgens Griekse media het vuur wel onder controle zijn. De politie heeft een man van 76 opgepakt op verdenking van brandstichting. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. Ook de komende dagen zijn zonnig. Het warmt ook stilaan weer op met vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hey hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
5: Radio Memory.

Bob Marley en de Wailers en One Love. Dames en heren, welkom in het land waar chocolade smelt, frieten knapperig zijn en de regering die is nog altijd de touwtjes aan elkaar aan het knopen. In België hebben we geen politieke crisis, maar wel een langlopende sitcom. Het seizoen 2026, aflevering 148. Daar zitten ze dan rond de tafel met koffie, koekjes en vooral veel meningen. De ene zegt we moeten besparen, de andere zegt ja, maar niet bij mij. De derde, die is nog bezig met de agenda van vorig jaar. Het is precies een familiefeest op zondag. Iedereen praat door elkaar, maar niemand die luistert. En uiteindelijk gaat iedereen boos naar huis zonder dessert. En de dialoogmolen, die draait. Maar alleen in rondjes. Dat ding maakt zoveel lawaai dat je denkt dat er iets gebeurt. Maar eigenlijk sta je gewoon nog altijd op diezelfde plek. Ondertussen kijkt de gewone mens naar zijn factuur en denkt, ach, ze hebben weer beslist. Maar niemand weet wat eigenlijk. Geen geld voor dit, geen budget voor dat. Maar ergens in een vergeten lade ligt er nog altijd een potje voor noodgevallen. Alleen weet niemand welke noodgevallen. We staan erbij en kijken ernaar. En denken, zouden ze ooit akkoord raken? Maar weet je wat? Misschien moeten we gewoon stoppen om met ons druk te maken. En het zien voor wat het is. Met ministers als acteurs die hun tekst niet kennen. Regisseurs die het script kwijt zijn of in slaap vallen waar ze zitten. En een publiek dat blijft kijken omdat het toch gratis is. Dus ja, het leven wordt duurder, de discussie wordt langer. Maar één ding is zeker. In België zit je altijd op de eerste rij van de beste comedieshow die nooit...

En uiteindelijk zit je met een doos frieten. En ondertussen vraagt de gewone burger zich af: is er al iets beslist? Het antwoord ja.

Ken je hem nog met die gesminkte ogen zo? Nee, niet op Kiss. Alice Cooper en How You Gonna See Me Now. De zomer is natuurlijk niet compleet zonder kermissen in ons land. En ook na 5 juli valt er weer heel wat te beleven. Zo kan je in Antwerpen terecht voor de zomerkermis op de gedempte Zuiderdokken. Die loopt van 10 juli tot en met 3 augustus. Een vaste waarde met attracties voor jong en oud midden in de stad. In Gent gaat de gezellige Gentse feestenkermis van start rond 17 juli en loopt tot 26 juli. Perfect te combineren met een bruisende sfeer van de Gentse feesten. En ook in Brussel is er kermisplezier, want de Zuidvoorop

De beste muziek hoor je hier. Dit is de zomer van...

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Android.
6: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.
7: Mario de Vries.

Love Really Hurts Without You. Billy Ocean zong erover. En hij zal wel gelijk hebben ook, denk ik. Zometeen krijg je de Carpenters met Jambalaya on the Bayou. Maar eerst wil ik je graag deze nog presenteren. Bobby Vinton en Sealed with a Kiss.

Carpenters en Jambalaya om de baaien op. Ook voor de liefhebbers van snuisteren en verborgen schatten is er na 5 juli weer heel wat te beleven. Zo kan je op zaterdag 25 juli terecht in Landskouter, waar een gezellige rommelmarkt en garageverkoop plaatsvindt. Met animatie, muziek en zelfs een vleugje kermissfeer. Een dag later op zondag 26 juli is er in Basel opnieuw een grote kermis- en rommelmarkt, gecombineerd met een feestmarkt en zelfs een paardenjaarmarkt. Een echte Vlaamse traditie. En natuurlijk, daar moet je wel van houden. Daarnaast zijn er doorheen de hele maand juli tal van kleinere en grote rommelmarkten verspreid over Vlaanderen, vaak gekoppeld aan kermissen of lokale feesten. Of je nu op zoek bent naar vintage spullen, speelgoed, boeken of gewoon wil genieten van de sfeer, een rommelmarkt blijft de perfecte zomerse uitstap. En natuurlijk, die krijg je ook met Claude François, Alexandrie, Alexandra.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Montali, Silaki en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
0: Radio Memory. Goeie avond.

Creedence Clearwater Revival. In 1971 brachten zij het nummer Have You Ever Seen the Rain uit, afkomstig van hun album Pendulum. Een nummer dat op het eerste gehoor heel luchtig en melodieus klinkt, maar eigenlijk een diepere betekenis heeft. Want frontman John Fogerty schreef het lied in een periode waarin het binnen de band niet meer zo vlot liep. Spanningen en veranderingen hingen in de lucht en dat hoor je subtiel terug in de tekst in F.

0: Eruption en I Can Stand the Rain. Ik ga eruit, vrienden. Bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan.
1: Mario de Vries.

0: Het Belgische fregat Leopold 1 kampt met een technisch probleem. Defensie heeft dat bevestigd. Het fregat maakt deel uit van een permanente NAVO-vloot. Het was in juni vertrokken voor operaties in de Noordzee en de Noord-Atlantische Oceaan en moest dit weekend aanwezig zijn bij een evenement in New York voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar het schip ligt al 2 weken aan de kant met pannen in het Engelse Norfolk. Defensie zegt dat het gaat om een probleem met de koeling van de motoren, maar geeft om veiligheid redenen geen verdere details. Een van de Oost-Europese verdachten van de zware verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden, maar ook zij wordt nog verdacht van slagen en verwondingen. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Zijn toestand is nog altijd kritiek. Snoeks is 53, hij wordt voorlopig in kunstmatige coma gehouden. Het parket onderzoekt verder wat er precies is gebeurd. De landen in OPEC Plus, zowat de belangrijkste olielanden ter wereld, gaan de komende tijd meer olie oppompen. Dat hebben ze vandaag besloten. Vooral Saoedi-Arabië en Rusland staan in voor de hogere productie met elk 62.000 bijkomende vaten per dag. Voor Irak zijn dat er 26.000. Zo willen ze de prijzen op de oliemarkt weer stabiliseren. Want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die al maanden. De 7 landen houden een nieuw overleg op 2 augustus. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou volgens Griekse media het vuur wel onder controle zijn. De politie heeft een man van 76 opgepakt op verdenking van brandstichting. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. Ook de komende dagen zijn zonnig. Het warmt ook stilaan weer op met vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Play the Life, de Bongosong. En ondertussen zijn we 5 juni. 5 juni. En ja, we hebben ook wel iemand in de studio. En dat is niemand minder dan de Djembe Prince.
1: Goedenavond.
0: Voilà, en ondertussen is het liedje gedaan. En we gaan al een beetje beginnen met wat er van u op staat. En dat is Doe de Salsa. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Doe de salsa met de Djembe Prince. En ja, hoe lang is het geleden dat alles eigenlijk gestart is?
1: Dat is 17 jaar geleden begon, eigenlijk 26 jaar geleden. Toen ben ik eigenlijk begonnen djembe spelen. En ja, ik had zo op een cultuurmarktje zo een djembe gekocht in Beveren was dat. En ik ben er begonnen op spelen en zo is dat begonnen eigenlijk met leerlingen. Eerst 5 leerlingen, daarna 16, daarna waren er 32. Totdat ik op een gegeven moment 98 leerlingen had.
0: Amai.
1: En dan ben ik ook in Leuven gaan lesgeven en daar dus hadden ze mij een aparte ruimte gehuurd om op te gaan stoorligen. En dus die ruimte waar ze dus huurden, waren ook eigenlijk huurzalen voor studenten. En die hoorden dat en die vroegen, kun jij straks op onze 5 komen spelen? En ik zeg, ja oké, dat is goed, ik kom straks spelen. En dus samen met een DJ en zo is dat begonnen. Djembe Prince, Djembe Prince.
0: Vandaar ook dat je aan je naam komt.
1: Ja, ja.
0: En Doe de Salsa, wanneer is dat eigenlijk uitgebracht?
1: Dat was vorig jaar. Vorig jaar. Eigenlijk was de single al een heel tijdje opgenomen. Dus 17 jaar geleden, dan heb ik eigenlijk voor de eerste keer Zaka Waka eigenlijk uitgegeven. En ja, ik had een opvolger nodig en dat is dan gemaakt geweest met Freddy Danon. Dus uit Tollenbeek, Herne. En dus wij hadden die single al eigenlijk opgenomen, maar ondertussen was er veel gebeurd. Mijn moeder is verongelukt.
0: Oei.
1: En mijn pa was ook zeer zorgwerkend eigenlijk. En ja, we zijn ook verhuisd en een heleboel eigenlijk omstandigheden die alles op de natte rond hebben geduwd eigenlijk.
0: Oké. Okay. We gaan verder met muziek en dat is van Sinneke. Ik doe wat ik wil, want ik moest die eigenlijk gisteren nog gedraaid hebben. Dus Rudolf, hier is ze.

0: En nu was het meteen, ik doe wat ik wil van Sinneke. En nu was het de juiste versie. We hebben ook nog andere muziek. En dat is...
1: Don't Go Away.
0: Van de Djembe Prince.
1: Yes.

0: Don't Go Away, de Djembe Prince. En zijn er nog toekomstplannen eigenlijk?
1: Ja, er zijn nog vele toekomstplannen. Zo ook duet of een trio, dat weten we nog niet. We zijn er nog niet helemaal uit. Met Rudolf Stevens, u wel bekend hier op de radio.
0: Ja, ja, ik ken hem.
1: En Jeremy Casale zal waarschijnlijk ook meedoen, dus daar gaan we met drie zien.
0: Die ken ik ook. Dus met drie, amai.
1: Ja, ja. Dus het gaat een liedje zijn over de vriendschap, maar hey, we zijn nog altijd aan het zoeken eigenlijk naar een goede melodielijn en goede akkoorden en ja, eigenlijk een goed liedje.
0: Ah ja, en we gaan naar uw laatste liedje eigenlijk.
1: Zakka Bakka.
0: Voilà, mocht het zelf aankondigen. Oké.

0: Sakawakra. En dat was de Djembe Prince. En u had het daar straks over twee mensen waar je mee zou een nieuwe plaat maken. Dus u mag ze zelf aankondigen.
1: De eerste is Rudolf Stevens met zijn liedje Alexander.
0: Ja, maar Kazali...
1: Kazali zit er ook bij. Dus Kazali, we gaan hem er ook bij proberen te betrekken eigenlijk. Om dus met een trio eigenlijk een vriendenliedje op te nemen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
2: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
2: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
2: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Radio Memory.
5: Radio Memory.
2: Cindy de Koe.

0: Heer Willy de Gieter, of anders gezegd, ken je zijn echte naam?
1: Willy Sommers.
0: Voilà, met Laat de zon in je hart. En we gaan eigenlijk op de eind jaren 70 muziek. En dit met Don't Take Away the Music, Tavares.

0: Ares. En 6 minuten aan een stuk, Don't Take Away the Music. Dat mogen ze niet afnemen, hè?
1: Nee.
0: De muziek.
1: Nee, dat mogen ze niet doen.
0: En u had nog een cadeau mee?
2: Yes. Het is zo, dus, er is onlangs een cd uitgekomen van Danny De Mari. En dus met een aantal grote artiesten zoals Danny De Mare, Salem Segers, Danny Fabri, Bobby Prins, Phil Kevin en ook Rudolf Steven staat erop met zijn liedje Helaba. En ik sta er ook op met Doe de Salsa. Dus ze kunnen eigenlijk in winnen, als ze, de luisteraars als ze willen. Dus ze moeten mij juist antwoord geven op een vraag. Van waar komt de djembe?
0: Ah ja. Ja, daar straks hebben we het antwoord gegeven eigenlijk, hè?
2: Nee, dat is de naam, de djembe prins. Maar van waar komt de djembe vandaan? Dus dat instrument.
0: Ah ja. Ja. Oké. En we gaan eerst nog een beetje muziek draaien. Gibson Brothers, Kissera Mi Vida. En als de mensen willen bellen, is het op 0266-99660 of 0266-99660. Bellen maar, zou ik zeggen.

0: jouw zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: En dat was natuurlijk Milk Inc. met een medicine. En ja, inderdaad, muziek is een medicijn. Toch meestal. En ja. De prijs is binnen.
1: De prijs is gewonnen door Anja Verrijken.
0: Voilà. En dus...
1: Dus ik zal die opsturen naar Putten.
0: Oké. Want ja, het telefoongesprek was niet zo denderend. Want zij hoorden mij blijkbaar niet. En ik hoorde hen wel, maar ik hoorde hen vooral tegen elkaar praten, maar niet tegen mij. Dus oké. En we gaan verder met muziek. The Village People met...
1: Can't Take the Music.
0: Can't Stop the Music.
1: Can't Stop the Music, ja.

0: In Koekelaren in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
0: In Koekelaren in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprintberg op in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen. Overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanese duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.
5: Beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
5: Radio Memory's hitschijf.

waar zijn de handjes? Hier. En dat was onze gidsschijf met Yves Segers en Immer Hansi. En wij hadden nog een verzoekje en dat kwam vanwege Molly. En zij vroeg een liedje van Luxeno. En wij kozen deze, Speel Boezekini.

0: Luxeno met Speel Bouzouki.
1: Ja, dat is origineel van Vultura en hierna volgt Vultura zelf, de keizer van het Vlaamse lied, met Het kan niet zijn.
0: Ja, en dat werd aangevraagd door niemand minder dan onze...
1: Rudolf.
0: Inderdaad.

0: Ja, dat was Bart Keil met 1000 terrassen in Rome.
1: Ja, en we kregen een verzoekje binnen en dat komt vanwege Martin. En ze vroeg deze van ABBA. Trouwens,
0: Dancing Queen.
1: Ja, van de koningin van Engeland vroeger, de Queen Elizabeth, was dit haar lievelingsliedje. Blijkbaar.

0: En zoals Cindy daarnet al zei, de lievelingsplaat van de koningin van Engeland, Dancing Queen van ABBA.
1: De Nederlandse gitarist en songwriter Gerard de Braconnier is op 28 juni overleden, maar het nieuws is pas nu bekend geraakt. Dat meldt zijn vrouw Wies de Braconnier, de gitarist die met name bekend was van Toontje Lager en als medeoprichter van Captain Gumbo, was al geruime tijd ziek. Hij werd 70 jaar. De Braconnier brak door als gitarist toen hij van 78 tot 83 delen uitmaakte van de popgroep Toontje Lager. Die Wageningse band vergaarde bekendheid met hits als Zoveel te doen, net als in de film en Stiekem gedanst. En daar gaan wij nu naar luisteren.

En dat was Toontje Lager met Stiekem Gedanst. En we hadden nog een verzoekje van Eddie. En hij vroeg Ray Dillon met Jessica. En ja, ik dacht dat ik het nooit ging vinden, maar we hebben het ook gevonden. Dus speciaal voor Eddie. En dat was voor alle DJ's en voor alle luisteraars.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van community.

en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

0: Save Your Love van Renato en René was dat.
1: Ja, en onze volgende werd aangevraagd en dat door Rozeken en ze vroeg John Gorton met Een Droom bij de Rivier.
2: Zondag van 6 tot 8. Cindy, met muzikale groeten.

0: Droom bij de rivier van John Norton was dat.
1: Ja, en nu we toch over John Norton bezig zijn, kunnen we misschien ook een plaatje draaien van zijn zoon Jason. En hij had een grote hit met deze señoritas in het Spaans.

Crea Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
3: Twee jaar Memory.
4: Radio Memory.
5: Goeie avond.

0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: De Belgische nu-beat en popgroep Plaza bestond uit een trio zangers. Sandra De Maeyer, Patrick van Asche en Tineke Honoré. Ze scoorden begin jaren 90 grootste hits met nummers als Jojo en Oho. En inderdaad, dat was een heel grote hit, want wij zijn toen naar Engeland geweest met ons school. En het probleem was, ze hadden deze plaat niet. En toen wij een week later terugkwamen, hadden ze ze wel, want het was een hele avond. Yo, yo, dus vandaar. En onze volgende is Robin Gibb met Juliet. En de broertjes Gibb, zegt u dat iets?
2: Ja, dat zegt mij iets. De Bee Gees.
1: Voilà, dus dat was een van de broertjes die een solo-hit daarmee had. We gaan naar begin jaren 80.

0: Herkent u deze plaat?
1: Dat zegt me niet zoveel.
0: Nee, ja. Ja. Robin Gibb met Juliette. Ja, ik denk 81, 82. Sorry.
1: Ik wist niet dat hij zelf soloplaten gemaakt had.
0: Ja, ja, paar. En onze volgende, die ken je wel waarschijnlijk. Billy Paul. Met?
1: Only the strong survive.
0: Siesta.

0: uit 1977 met...
1: The Strong Survive.
0: Inderdaad. En wij hebben er nog twee eigenlijk tot aan de klok van achten. En dat is You're the Greatest Lover van...
1: Love.
0: En de Jeffrey Lake Group met Give Me Your Sexy Body. Dat is een van mijn lievelingsplaten. En nadien is het een uurtje romantica met heel romantische muziek en nog romantischere gedichten eigenlijk. En voilà.

0: Love met You're the Greatest Lover. Of dat dat op is, dat weet ik niet. En ja, dus...
1: Ja, ik ga er vandoor. Het was heel aangenaam voor mij om naar hier te gast te zijn. Ik ga binnenkort vertrek ik naar Frankrijk voor 4 dagen, omdat ik 4 dagen in Frankrijk speel.
0: Amai.
1: Ja. Ik heb,
0: een groot festival of wat?
1: Ja, een festival. Ik heb 13 juni heb ik een bejaardwedstrijd. Ik ben daar gelauwerd geweest van 60 bejaardiers. En ze hebben mij uitgenodigd om 4 dagen te komen spelen.
0: Amai. Tof.
1: Ja, dank u. Misschien moet ik ook wel een keer een liedje maken met een bejaard in.
0: Ja, het zal wel een beetje meer lawaai maken, denk ik. Maar in ieder geval, ik vond het ook fijn dat je te gast was.
1: Aangenaam.
0: En ja, tot een volgende keer.
1: Dank u wel, tot ziens.
0: Salut.

0: In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde, diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden, voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprintberg op in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanese duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Het wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Romantiek en de mooiste liefdesgedichten. Dit is Romantica met Cindy de Koeman.

0: mooi mens.
1: Romantiek en de mooiste...
0: Meer dan men soms ziet. Je hoeft niet te schitteren. Je blijft trouw aan jouw waarden. En juist daarin schuilt je kracht. Je lach verwarmt de koude dagen. Je stilte spreekt soms luider dan woorden. Je bent eerlijk, rechtvaardig en puur. Dat maakt je mooi. Dat maakt je echt. Laat niemand je oud kleiner maken. Jouw waarde zit niet in hun mening. Jij bent uniek. Een ziel met vele facetten. Die samen jouw schoonheid vormen. Dus kijk met liefde naar jezelf. Zie het mooi je dat er altijd is. Je mag er zijn, precies zoals je bent. Een mooi mens, stralend in je eigen verhaal.

Fernando met Il faut toujours un perdant. En dat komt natuurlijk uit het repertoire van Julio Iglesias. Wanneer we geluk in ons handen hebben, ziet het er vaak klein uit. Maar wanneer je het kwijtraakt, beseft een mens vaak pas hoe groot en kostbaar dat geluk wel was. En voor de volgende plaat hebben we eigenlijk een verzoekje. En dat kwam van onze eigen Celeste. En ze vroeg Take My Breath Away van Bardin uit de film Top Gun.

En dat was Barlin met Take My Breath Away. Ik wilde je even zeggen dat ik weet dat het leven soms zwaar kan voelen. Alsof alles tegen zit en je blijft vechten, terwijl niemand echt ziet hoeveel kracht dat kost. Maar kijk eens naar jezelf. Je bent er nog. Ondanks alles sta je nog steeds op, adem je door en probeer je verder te gaan. Ook op dagen waarop je twijfelt aan jezelf. Verdriet of vermoeidheid zwaarder voelt dan hoop. Vergeet nooit dat jij waardevol bent. Je hoeft niet altijd sterk te zijn. Je hoeft niet alles alleen te dragen. Het is oké om moe te zijn. Het is oké om even stil te vallen. Maar geef niet op, lieverd. Want zelfs als jij het nu niet altijd ziet, je bent geweldig. Hou vol. En we gaan naar Johnny Logan, want wij hebben daarvoor een verzoekje. En dat was van niemand minder dan Molly. En ze vroeg, ja, dus Johnny Logan. En wij kozen voor Hold Me Now. Don't close.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Prettig weekend.

Als de oorlog komt en als ik dan wil schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik niet geweest ben,

0: als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Prachtige plaat, Jeroen van der Boom. Mag ik dan bij jou? Echte vrienden zijn zeldzaam, maar onbetaalbaar. Echte vrienden zie je niet elke dag, maar je voelt ze elke dag. Ze kennen je zoals je echt bent en houden van je toch. Ze luisteren zonder oordeel. Ze zijn er, zonder dat je er hoeft te vragen. Ze vieren je successen en blijven bij je in moeilijke tijden. Ze hoeven niet perfect te zijn, want ze zijn oprecht. Ze maken de goede tijden beter en de moeilijke tijden draaglijk. Kortom, echte vrienden zijn familie die je zelf mag kiezen. Koester ze altijd. En we gaan naar een van de eerste opnames, denk ik wel, van Frédéric François. Je n'ai jamais aimé comme je t'aime.

Gewoon iemand die naar je luistert, die je niet onderbreekt, maar je verhaal laat doen. Die niet oordeelt of zegt dat het anders moet, maar zacht voor je is en met je meeleeft. Zo iemand is niet gewoon, maar heel bijzonder. En we gaan naar Alice Cooper. Ja, inderdaad, het is wel een hardrocker, maar de ballades die zij maken zijn altijd prachtig. How You Gonna See Me Now?

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedenavond, Cindy de Koolman.
5: Dat was een beetje heftig. Bedankt voor onze tijd samen. Bedankt dat je een stukje met mij bent meegelopen. Op mijn levenspad. Soms hand in hand. Soms zoekend. Soms struikelend. Maar altijd een deel van mijn verhaal. Bedankt voor iedere lach. Voor iedere herinnering die we samen maakten. Voor de momenten waarop de wereld even stil leek te staan. Maar ook bedankt voor de moeilijke dagen, voor de stormen die we samen hebben doorstaan. Want juist die momenten hebben mij geleerd wie ik werkelijk ben. Ze hebben mij gebroken, maar ze hebben mij ook gevormd. Misschien liep onze wegen niet voor altijd naast elkaar. Misschien was onze tijd korter dan ik had gehoopt, maar dat neemt niet weg dat jij een hoofdstuk van mijn leven bent geweest. Een hoofdstuk dat ik nooit zal uitwissen. Niet omdat het alleen mooi was, maar omdat het mij heeft gemaakt tot de vrouw die ik vandaag ben. Dus, dank je wel. Dank je voor alles wat je mij hebt gegeven, voor alles wat je mij hebt geleerd. En zelfs nu ons wegen uit elkaar zijn gegaan, zal ik nooit vergeten dat jij een deel van mijn leven was. Ik wens je oprecht het mooiste. En terwijl ik verder loop, neem ik niet de pijn met mij mee, maar de herinnering. Want sommige mensen blijven niet voor altijd in je leven, maar ze blijven voor altijd een deel van je hart. Jonathan met Love Tonight, Love Me Tonight.

0: Jonathan met Tonight, Love Me Tonight. Ik denk toch dat het Jonathan is, maar het kan ook natuurlijk anders gezegd worden. Jonathan of zoiets, ik weet het niet. Maar ik ken wel de plaat en ik ken maar één plaat van hem eigenlijk. Dus ja, gaan we het daar maar op houden.
1: Cindy de Koeman.
0: Inderdaad, dat ben ik. Ik bewonder de mens met normen en waarden. De mens die om een ander geeft. De mens die zichzelf niet steeds voorrang geeft. De mens met een ruggengraat, zelfbewust en toch sympathiek. De mens zonder oneindige kritiek. De mens die in nuances denkt en geen aandacht aan de roddels schenkt. De mens die weet hoe het is om het tegenovergestelde te hebben ondervonden en toch een balans in het leven heeft gevonden. De mens die respect hoort te krijgen, omdat hij het zo verdient. Ik heb zo'n geliefde, zo'n vriend. Laat iedereen die je hierin herkent weten hoe trots je op deze mens bent. En wij gaan naar Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. En dat werd aangevraagd door Celeste. En u gelooft het of niet, maar die stond eigenlijk in mijn lijst om vandaag te draaien.

Olivia Newton-John met Hopelessly Devoted to You. Ze werd ook liefdevol Olijfje genoemd vroeger. Was vriendschap liefde, dan hield ik van jou. Was vriendschap water, dan zwom ik naar jou. Als de wereld van papier was en de zee van inkt, dan zou ik overal schrijven hoe lief ik je vind. Maar onze vriendschap is iets heel apart. Daarom koester ik het heel diep in mijn hart. En ik heb er eigenlijk nog twee, maar twee heel lange. Ik heb nog Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart. En enkele jaren geleden was het inderdaad een totale eclipse van mijn hart. En nadien Judy Butcher met, of Boucher, ik weet het eigenlijk ook niet, Can't Be With You Tonight. Ik zou zeggen, bedankt voor te luisteren. Blijf luisteren naar Lex de Groot met Liefde enzovoort. Dus we blijven eigenlijk een beetje in hetzelfde thema. En u hoort mij terug zaterdag en dat tezamen met Wendy. En dan doen wij natuurlijk, u vraagt, wij draaien van 10 tot 12. En nog een fijne avond. Voor straks slaap zacht. En u weet het, wees vooral heel lief voor elkaar. Bye! En ondertussen is Bonnie Tyler ook een beetje aan de betere hand. Ze is uit de coma geraakt. Maar nog veel gezondheidsproblemen eigenlijk.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Hey, hallo, Yves Segers hier. Mijn nieuwe single is deze week de hitschijf van de week bij Radio Memory.
1: Radio Memory's

0: Thomas van Clouseau.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Het nummer is terug te vinden op hun debuutalbum Hoezo. En betekent eigenlijk ook een definitieve doorbraak, hè, hier bij ons in België en Nederland. Geschreven door Jan Savenburg, de toenmalige drummer van de band. En de tekst beschrijft een vrouw met een bijna goddelijke schoonheid die overal mee wegkomt. Want zelfs de bisschop en de premier zijn onder de indruk. Wist je trouwens dat er ook een Engelstalige versie destijds ook was van uitgebracht? Close Encounters heette dat. Clouseau, daar gaat ze. En daarvoor, als eerste in deze liefde enzovoort voor deze avond, Bruce Springsteen met zijn Streets of Minneapolis. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen? Ja, hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Een week is zo voorbij, hè? Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daar de komende 2 uurtjes bij gezelschap houden. Wat heb ik bijvoorbeeld voor jullie in petto de komende minuut? Wel, een fijne klassieker uit 1974 voor Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer. En uit 1986 een fijne voor Atlantic Star en Secret Lovers. Mag ik je een hele fijne avond toewensen.
1: Relax Radio.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.
6: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

Young Gun Silver Fox. Uit 2017 ook alweer. Is a long way back. Liefde enzovoort. Dat wil zeggen dat we ook een liefdeshoroscoop voor jullie hebben. Dat is elke week zo en dat is deze avond zeker en vast niet anders. Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Je krijgt het van mij in deel 2, dus je hebt nog wel heel even geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, je weet het ongetwijfeld, je kan het natuurlijk alvast terugvinden op onze Facebookpagina. Daar staat het liefdeshoroscoop en dan kan je het al eens rustig nalezen. Liefde enzovoort, dat schrijf je trouwens liefdespatie ENZ. Ik heb zometeen Reza voor jullie klaarstaan met een nummer dat gaat over het loslaten van pijn en het vinden van innerlijke rust. Ze is voor jullie onderweg met The Willow Lake. Na eentje voor The Water Boys. Je kent ze ongetwijfeld van hun grote hit in de jaren 80, The Hole of the Moon. Dit kwam uit 1991. A Man is in Love.

ging toen het gerucht dat de Bengals hun album Everything naakt zouden hebben ingezongen. Dat bleek nu gedeeltelijk waar te zijn. Suzanne Hobbs van de Bengals namelijk heeft op de Britse tv in het programma van Graham Norton toegegeven dat ze de lead vocals van Eternal Flame naakt heeft ingezongen. De Bengals, met die grote hit uit 1989. Wil je nu bijvoorbeeld naar deze van de Bengals kijken of andere videoclips die hier vanavond of de afgelopen tijd op horen voorbij komen? Dan raad ik je aan even een bezoekje te nemen aan onze Facebookpagina. Daar kan je het namelijk bekijken. Ik heb er bijvoorbeeld ook, zoals ik het er net al even vermeld had, het liefdeshoroscoop geplaatst. En verder ook nog weer, ook alweer een link naar Mixcloud. Want liefde enzovoort, het volledige programma, dat kan je beluisteren. Of herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Maar om het je gemakkelijk te maken, heb ik de link daar naartoe netjes op de Facebookpagina geplaatst. Liefde enzovoort, dat schrijf je trouwens liefde spatie ENZ. En oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Zometeen, uit 1968, The Bee Gees met Words. Maar eerst neem ik je mee naar 2001. Het nummer staat bekend om zijn ijle, hypnotiserende vocalen en dromerige soundscapes. Typerend voor downtempo en trip-hop scene van de jaren 90. Het nummer kreeg internationaal meer bekendheid doordat Madonna het geselecteerd heeft voor de soundtrack van de film The Next Best Thing. En het is ook te horen in de Britse film This Year's Love. Ik heb het over Mandalay en This.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Radio Memory.
3: Goedenavond.
4: Kaarslicht, een glaasje wijn en liefde enzovoort.

Randy Crawford en Rainy Night in Georgia. Liefde enzovoort gaat natuurlijk straks aan de andere kant nog lekker door. We hebben 2 uurtjes gekregen, die gaan we ook ten volle benutten. Hè? Je krijgt dan trouwens ook in deel 2 eindelijk het liefdeshoroscoop van mij. Hoe het met jouw liefdesleven is gesteld, dat gaan we dan allemaal van dichterbij bekijken. Maar we zijn nog lang niet zover. Want ik heb in dit uur nog bijvoorbeeld eentje voor Luther Vandross. Een van zijn meest iconische nummers en afkomstig van zijn debuutalbum Never Too Much. Hoewel dat een cover is van de klassieken van Dionne Warwick, geschreven door Burt Bacharach en Hal David, maakte Luther Vandross het volledig eigen met zijn emotionele, ruim 7 minuten durende uitvoering. Dit is het prachtige. A house is not a home. Graag tot zometeen.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.

0: love you, baby.
1: Hij heette toen officieel niet meer Prince, maar wel Defcap, oftewel the artist formerly known as Prince. Uit 1996. Butcher by Golly Wild. Is trouwens een cover. En daarvoor, als eerste in deel 2, We're in Temptation, tezamen met Smash Into Pieces. Somebody Like You. Ik ben Lex en ik blijf nog een klein uurtje bij jullie met de allermooiste lastzangs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Uiteraard, het komt er bijna aan. Nog een drietal plaatjes geduld. Het liefdeshoroscoop. De tijd gaan we vullen met bijvoorbeeld eentje voor Toto uit 1979. Corgi Porgi. En wat dacht je van Teddy Pendergrass? Tezamen met Whitney Houston. Een duetje uit 1986. Deze Hold Me. Een hele fijne avond.
2: Relax.

0: Nothing But Thieves en dat prachtige Impossible. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, wel, daar is het nu eindelijk tijd voor geworden.
1: Ram.
0: De energie van deze week zet je hart in vuur en vlam. Maar vraag tegelijk om even stil te staan bij wat je echt voelt. Singles voelen een sterke drang om initiatief te nemen. En dat kan verrassend goed uitdraaien, als je ook luistert naar de ander. Wie in een relatie zit, merkt dat kleine spanningen snel kunnen oplaaien. Maar evengoed weer verdwijnen, met een eerlijk gesprek. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Rust en verbondenheid staan centraal. Singles genieten van vertrouwde gezichten, maar ergens kan er toch iets nieuws beginnen te groeien. In een relatie draait alles om samen tijd te maken en elkaar opnieuw te waarderen. Een zachte invloed van de maan helpt je om emoties beter te begrijpen en uit te spreken. 8 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Communicatie is jouw sleutelwoord deze week. Singles kunnen een boeiend gesprek hebben dat onverwacht romantisch wordt. Voor koppels is het belangrijk om niet alleen te praten, maar ook echt te luisteren. Er hangt een speelse sfeer die zorgt voor luchtigheid en plezier. Tweeling, je hebt er 6.
1: Kreeft.
0: Je voelt meer dan je zegt en dat kan voor verwarring zorgen. Singles moeten oppassen dat ze niet te snel conclusies trekken. In relaties kan een klein gebaar veel betekenen. Dus onderschat de kracht van aandacht niet. De stand van de maan versterkt je intuïtie, dus vertrouw daarop. 9 knuffelpunten kreeft.
1: Leeuw.
0: Je straalt en dat blijft niet onopgemerkt. Singles trekken aandacht zonder moeite, maar moeten kiezen voor kwaliteit boven spektakel. In relaties is het een goed moment om samen iets nieuws te ondernemen. Een warme, speelse energie brengt jullie dichter bij elkaar. Leeuw, jij bent de winnaar deze week. Met 10 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Niet alles hoeft perfect te zijn om goed te voelen. Singles mogen wat losser omgaan met hun verwachtingen. Voor koppels is het een week waarin praktische zaken even op de achtergrond mogen verdwijnen. Ten voordele van romantiek. Kleine momenten krijgen een grote betekenis. De maagd heeft er deze week 5 verdiend. En natuurlijk hebben we er nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Balans zoeken blijft belangrijk. Maar deze week mag je ook gewoon volgen wat goed voelt. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen vertrouwd aanvoelt. In relaties ontstaat er harmonie wanneer beide partners ruimte geven en nemen. De invloed van Venus zorgt voor extra zachtheid. 8 knuffelpunten weegschaal.
0: Schorpioen.
1: Diepgang is jouw troef. Singles voelen een sterke connectie met iemand, maar moeten voorzichtig zijn om niet te snel te intens te gaan. In relaties komen verborgen gevoelens naar boven, wat uiteindelijk voor meer eerlijkheid zorgt. Laat controle een beetje los. 7 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Vrijheid en liefde botsen soms, maar deze week vind je een mooi evenwicht. Singles hebben zin in avontuur en kunnen iemand ontmoeten die daarin meegaat. In een relatie zorgt openheid voor hernieuwde energie. Samen lachen is nu belangrijker dan grote woorden. Boogschutter, je hebt er 8.
0: Steenbok.
1: Je neemt liefde serieus, maar deze week mag het wat lichter. Singles ontdekken dat spontaniteit ook iets moois kan brengen. In relaties draait het om vertrouwen en samenbouwen aan iets stabiels. Een subtiele invloed van Saturnus helpt je om duidelijke keuzes te maken. 7 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Je voelt de behoefte om dingen anders aan te pakken. Singles kunnen iemand ontmoeten buiten hun gebruikelijke type. In relaties is het belangrijk om elkaar te blijven verrassen. Kleine veranderingen brengen nieuwe energie in de liefde. 9 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je intuïtie is sterker dan ooit. En dat werkt in je voordeel. Singles voelen meteen of iemand oprecht is en maken daardoor de juiste keuzes. In relaties hangt er een warme, dromerige sfeer die uitnodigt tot verbondenheid. De zachte invloed van de zon geeft je extra zelfvertrouwen. Vissen, jullie hebben er 8 verdiend. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje rustig na, want het staat natuurlijk ook nu weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je Liefde Spatie ENZ.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

geschreven door de heren Barry, Robin en Maurice Gibb. Ja, dat zijn die van de Bee Gees. En die Barry Gibb verzorgde trouwens ook op deze plaat voor de achtergrondzang tijdens het refrein. Dionne Warwick, uit 1983, All the Love in the World.

zoals je dan weer kan horen, hè, dat betekent dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik natuurlijk ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. En daarvan neem ik je mee naar 1989. Het werd geschreven door Michael Bolton en Diane Warren en geproduceerd door Narada Michael Walden. En die had dus ooit een hit te pakken in de jaren 80 met Gimme Gimme Gimme. De songtekst beschrijft een koppel dat emotioneel uit elkaar is gegroeid en enkel nog de routine volgt zonder de passie van weleer. Barbara Streisand, We Are Not Making Love Anymore. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe liefde enzovoort. Graag tot dan. Nee.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: beste muziek
1: hoor je hier.
0: Radio Memory.

0: uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.